0: Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd bestookt. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan het WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer, het koelt af naar een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd gisteravond bestookt. De VS zegt die aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond zondagavond laat. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels. Blijkt allemaal uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer, vanuit het noorden nog wat bewolking en het is een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl. Dit is deze week de Radio.

0: FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren nog veel mensen in het gebouw aanwezig. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners zijn opgevangen in een sporthal. Het is nog niet helemaal duidelijk of iedereen inmiddels weer thuis is. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Het weer, het is vannacht afgekoeld naar een graad of 15. Vanaf de ochtend gelijk al veel zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 doden en 4 gewonden bij een waterpompstation. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. De brand brak gistermiddag uit langs de Route Soleil. Een deel van de snelweg werd afgesloten. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. In een groot deel van Frankrijk geldt vandaag code rood. Het kan lokaal 38 graden worden. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt dan vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. Het weer, het is momenteel een graad of 15. Vanaf de ochtend straks veel zon en opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

because my dreams are bursting at the seams.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is 1 dode gemeld door het Iraanse regime. De VS begonnen gisteravond laat met een reeks aanvallen op Iran om het land te verzwakken. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen in Bahrein. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat komt doordat in die sectoren de inkoopprijzen hard zijn gestegen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn gisteravond 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. In Woerden zijn gisteravond 24 woningen ontruimd na een ontploffing in een appartement. Dat meldt de veiligheidsregio. Er ontstond ook brand, maar die was snel geblust. Een deel van de geëvacueerde bewoners is inmiddels weer thuis. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. Het weer vanuit het noorden wat bewolking en het is momenteel een graad of 16. Later deze ochtend volop zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is 1 dode gemeld door het Iraanse regime. De VS begonnen gisteravond laat met een reeks aanvallen op Iran om het land te verzwakken. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen in Bahrein. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Het weer, wederom een zomerse dag, maximaal 23 tot 31 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De koning en zijn familie vieren zijn verjaardag volgend jaar in Lelystad. Het is een dubbel feest. De koning wordt 60, de stad dat jaar ook. De burgemeester toont zich enthousiast en het stadshuis vraagt vast om ideeën voor het programma. Staatsbosbeheer wil het bezoekerscentrum van de Oostvaardersplassen per 1 januari sluiten. Dat maakt deel uit van het plan van de natuurorganisatie om alle 7 de bezoekerscentra, de zogenoemde buitencentra, in Nederland te sluiten. De exploitatie zou te veel kosten. De raadsfractie van Jong Lelystad zou graag zien dat afvalbedrijf HVC in de zomer vaker containers leegt. Tijdens de warme zomerdagen krijgen wij signalen van inwoners dat er sneller overlast ontstaat rond vuilcontainers door etensresten in het afval. In combinatie met hoge temperaturen ontstaan geurhinder en maden. Aldus woordvoerder Merve Jalanis. Een 41-jarige verdachte van misbruik van een 4-jarig buurmeisje is vrijgesproken omdat haar verklaring kan zijn beïnvloed door een sturende vraag in het verhoor en door eerdere gesprekken met volwassenen. De problemen rond de jeugdzorg en in het verlengde daarvan de collegecrisis hebben de aandacht getrokken van Follow the Money. En die concludeert: de gesneuvelde bestuurders zijn slachtoffers van een poging de problemen rond de betaalbaarheid van die zorg te verdoezelen. Therapeutisch Centrum GGZ en Dr. Bosman maken lopende behandelingen in Lelystad af. Dus de cliënten hoeven niet te switchen nu deze instellingen voor jeugd GGZ de stad verlaten. HJ probeert via de Raad van State alsnog toestemming te krijgen voor laadpalen en een drive-thru bij de Lepelaar en de Aalscholver. Rijkswaterstaat vindt de terreinen te druk.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Vandaag kan met enkele wolken beginnen in Lelystad, maar een groot deel van de dag schijnt de zon volop. Bij matige noordoostenwind, windkracht 4 in de buitengebieden van de stad, wordt het vanmiddag een graad of 27. Vanavond neemt de wind een paar uur voordat de zon ondergaat af. Het is nog aangenaam warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 14 of 15 graden. Morgen verandert er niet veel. De dagen daarna hebben we ook te maken met droog en vrij zonnig zomerweer. Het wordt mogelijk wel warmer met een middagtemperatuur van 30 graden. Dinsdag en woensdag is het dan tropisch. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Radio Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is door het Iraanse regime 1 dode gemeld. De VS begon gisteravond laat met aanvallen. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. De rookontwikkeling zorgde voor veel problemen, vertelt correspondent Mustafa Margadi.
3: Mensen die konden niet precies zien waar ze naartoe moesten vluchten, omdat er heel snel heel veel rook was, heel dik. Dan raak je gedesoriënteerd. De meeste mensen zijn dan ook door verstikking om het leven gekomen.
2: De oorzaak van de brand is niet bekend. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat heeft met verschillende onzekerheden te maken, ziet de accountantskoepel.
4: Als je praat over stikstof of elektriciteit, netongestie, regeldruk wordt vaak genoemd als belemmering. Tijdens het spel de spelregels veranderen. Ondernemers proberen te investeren, maar willen wel alle kansen zien, waardoor ze zeker weten dat ze ook het geld overhouden aan het eind.
2: Het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is 2 keer zo duur. En rouwpost binnen 1 dag bezorgen kost €3,25 per brief. Dat was €1,40. PostNL mag 2 dagen doen over het bezorgen van post. Dat was eerst 1 dag. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
5: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Een enkele vertraging in het midden van het land. Dat merk je op de A50 richting Os. Tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef sta je 5 tot 10 minuten in de file. Op de N305 Dronten richting Almere is het druk tussen afrit Harderwijk en Zeewolde. Reken ook hier op 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is door het Iraanse regime 1 dode gemeld. De VS begon gisteravond laat met aanvallen. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit, zegt accountantskoepel SRA. Vooral horeca, bouw- en retailbedrijven schuiven investeringen op de lange baan. Ze maken zich zorgen over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels. Het weer, opnieuw een zomerse dag vandaag. Het wordt 23 tot 31 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Als er geen financiële steun komt van de betrokken provincies, loopt de uitvoering van het stadsbusvervoer in Lelystad op termijn gevaar. Samen met het streekvervoer in een aantal delen van Flevoland, Gelderland en Overijssel. Dat blijkt uit een brief van de colleges van GS, de dagelijkse besturen, aan hun provinciale staten. Exploitant EBS heeft de provincies, de opdrachtgevers, laten weten dat de opbrengsten van deze regio's, samen de concessie IJsselvecht voor het streekvervoer, niet opwegen tegen de kosten. Nadat het bedrijf in 2022 de aanbesteding had gewonnen, ontstonden grote problemen met de werving van personeel en de elektrische bussen die voor dat contract nodig waren. Dat leidde al tot boetes wegens wanprestaties en nog steeds gaat niet alles naar wens, wat ook geld kost. Daarnaast spelen externe factoren, aldus EBS. Het contract loopt tot eind 2035. De gemeente vraagt jongeren ideeën voor het stadshart aan te dragen in de vorm van beeld dat is gemaakt met AI. Het project Superkrachten Ze richt zich op de stadgenoten tussen de 13 en 27 jaar. Hun wordt gevraagd een plek in het stadshart te kiezen waarvan zij vinden dat deze een nieuwe impuls verdient. Vervolgens creëren zij, met behulp van AI, een beeld, avatar of ander creatief idee dat laat zien wat zij zouden willen doen om die plek te veranderen. De 10 meest inspirerende ideeën worden in samenwerking met jongerenbroedplaats Spot en kunstenaars verder uitgewerkt tot grote kunstwerken die later dit jaar een plek krijgen op leegstaande winkelruiten in het stadshart. Meer is te vinden op de site van de gemeente onder inwoners. Tot slot, er zijn broedende lepelaars waargenomen op de Markerwadden en daar is Peer de Natuurmonumenten erg blij mee. De vogel kwam er al veel om te forageren en er broeden ook al langer veel lepelaars op de strekdammen bij Lelystad. Maar het wachten was nog op exemplaren die zich in het nieuwe natuurgebied vestigden.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: We hebben vandaag eerst met uitgestrekte wolkenvelden te maken in Lelystad. Het blijft wel droog en de zon is krachtig genoeg om de bewolking snel te doen oplossen. Vanmiddag en vanavond is de lucht meestal strak blauw. Met veel zon en een matige noordoostenwind is het net als afgelopen weekend heerlijk zomerweer. Vanavond en vannacht vrij helder en droog. Bij zonsondergang is het 19 of 20 graden. In de nacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen en overmorgen is de kans op bewolking in de ochtend klein. De zon schijnt de hele dag volop. Er ontstaan wel een paar stapelwolken. En nu en dan zijn wolkensluiers aanwezig, maar het blijft droog. De wind waait nog steeds vanuit het noordoosten. Het wordt wel een graadje warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Amersfoort West en Afrit Soest moet je er 5 tot 10 minuten bij rekenen. En ook op de A50 Arnhem richting Os is het druk. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is je vertraging 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Door Alt Megens met het NOS-journaal. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. Het is afgelopen nacht rustig gebleven bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen weekend waren er nog vechtpartijen op het grasveld voor het centrum. Het gebeurde nadat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk daar waren vertrokken. Het is nog onduidelijk welke maatregelen er volgen om de veiligheid te waarborgen, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
2: Hopelijk komt er vandaag een oplossing, want het Rode Kruis en ook vluchtelingenwerk komen pas terug als het weer veilig is. En dat is het op dit moment nog niet dus.
1: Hulporganisatie Migrate is 's avonds nog wel actief op het terrein. De beschermde bever begint een probleem te worden voor dijken, wegen en spoorlijnen in Nederland. De schade door de dieren is de afgelopen jaren fors opgelopen. Het knaagdier zorgt vooral voor problemen rond dijken, wegen en spoorlijnen, vertelt deze ecoloog.
3: Bevers die maken onder water, beginnen ze met graaf, een heel groot gangenstelsel. En dat kan zorgen dat de spoordijk of dat dijken die ons beschermen tegen het water, ja, dat die instabieler worden. En dat wil natuurlijk niemand.
1: De waterschappen waren in 2019 5 ton kwijt aan schadeherstel door de bever. Inmiddels gaat het om 4,5 miljoen euro per jaar. Op Java in Indonesië is een pick-up truck met bruiloftsgasten verongelukt. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen de bestuurder een U-bocht probeerde te maken. De truck werd toen geramd door een vrachtwagen. De bruiloftsgasten hadden het bruidspaar net afgezet in een dorp in de buurt. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In het noorden kan het nog wat bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Er staat nu 25 kilometer file in de regio. Dat is het geval op de A1 richting Amersfoort, tussen Naar de Vesting en Blaricum. 5 kilometer met 5 minuten oponthoud. Het is druk op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 11 kilometer en een kwartier vertraging. Dan nog de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. Doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Honderden brandweermensen bestrijden een grote bosbrand bij de stad Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan. De brand brak gistermiddag uit langs de Route du Soleil. De beschermde bever begint een probleem te worden voor dijken, wegen en spoorlijnen in Nederland. De waterschappen waren 7 jaar geleden nog 5 ton kwijt aan herstelwerk. Vorig jaar was dat bedrag al opgelopen tot 4,5 miljoen euro. Het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is 2 keer zo duur geworden. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar vanmiddag overal zon en dan wordt het 23 tot 31 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Als er geen financiële steun komt van de betrokken provincies, loopt de uitvoering van het stadsbusvervoer in Lelystad op termijn gevaar. Samen met het streekvervoer in een aantal delen van Flevoland, Gelderland en Overijssel. Dat blijkt uit een brief van de colleges van GS, de dagelijkse besturen, aan hun provinciale staten. Exploitant EBS heeft de provincies, de opdrachtgevers, laten weten dat de opbrengsten van deze regio's, samen de concessie IJsselvecht voor het streekvervoer, niet opwegen tegen de kosten. Nadat het bedrijf in 2022 de aanbesteding had gewonnen, ontstonden grote problemen met de werving van personeel en de elektrische bussen die voor dat contract nodig waren. Dat leidde al tot boetes wegens wanprestaties. En nog steeds gaat niet alles naar wens, wat ook geld kost. Daarnaast spelen externe factoren, aldus EBS. Het contract loopt tot eind 2035. De gemeente vraagt jongeren ideeën voor het stadshart aan te dragen in de vorm van beeld dat is gemaakt met AI. Het project Superkrachten Ze richt zich op de stadgenoten tussen de 13 en 27 jaar. Hun wordt gevraagd een plek in het stadshart te kiezen waarvan zij vinden dat deze een nieuwe impuls verdient. Vervolgens creëren zij, met behulp van AI, een beeld, avatar of ander creatief idee dat laat zien wat zij zouden willen doen om die plek te veranderen. De 10 meest inspirerende ideeën worden in samenwerking met jongerenbroedplaats Spot en kunstenaars verder uitgewerkt tot grote kunstwerken die later dit jaar een plek krijgen op leegstaande winkelruiten in het stadshart. Meer is te vinden op de site van de gemeente onder inwoners. Tot slot, er zijn broedende lepelaars waargenomen op de Markerwadden en daar is Peer de Natuurmonumenten erg blij mee. De vogel kwam er al veel om te forageren en er broeden ook al langer veel lepelaars op de strekdammen bij Lelystad. Maar het wachten was nog op exemplaren die zich in het nieuwe natuurgebied vestigden.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: We hebben vandaag eerst met uitgestrekte wolkenvelden te maken in Lelystad. Het blijft wel droog en de zon is krachtig genoeg om de bewolking snel te doen oplossen. Vanmiddag en vanavond is de lucht meestal strak blauw. Met veel zon en matige noordoostenwind is het net als afgelopen weekend heerlijk zomerweer. Vanavond en vannacht vrij helder en droog. Bij zonsondergang is het 19 of 20 graden. In de nacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen en overmorgen is de kans op bewolking in de ochtend klein. De zon schijnt de hele dag volop. Er ontstaan wel een paar stapelwolken en nu en dan zijn wolkensluiers aanwezig, maar het blijft droog. De wind waait nog steeds vanuit het noordoosten. Het wordt wel een graadje warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
6: Verkeersinformatie.
7: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op de A1 richting Amersfoort beland je de file tussen Naar de Vesting en Hilversum Noord. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. De A12 Arnhem richting Utrecht. 5 minuten extra tussen Veenendaal West en Maarsbergen. De A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen Wezep en Zwolle Zuid rijdt het langzaam over 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot slot de meeste vertraging op de A50 richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 11 kilometer met 20 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht, zegt correspondent Mustafa Margadi.
2: Het gebeurde bij een populaire eettent / bar in Noord-Bangkok. Die zat niet eens ramvol voor wat het gewoonlijk is, 300 mensen. Maar er kunnen vaak 700 mensen op een drukke avond in.
1: Veel slachtoffers zijn aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. De schade aan wegen, bruggen en spoorlijnen in Nederland, veroorzaakt door graafwerk van de Bever, begint een probleem te worden. Het schadebedrag is fors opgelopen. De waterschappen waren in 2019 nog 5 ton kwijt aan herstelwerk. Vorig jaar was dat 4,5 miljoen euro. Langs de A50 bij Heteren is een auto de winkel van een tankstation binnengereden. Volgens Omroep Gelderland was een klant binnen koffie aan het halen toen het misging. Zij is ongedeerd. Ook de twee inzittenden van de auto zijn niet ernstig gewond. Volgens de bestuurder ging er technisch wat mis, waardoor remmen niet op tijd lukte. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren, werd internationaal bekend als spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als Dr. Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. En ook speelde hij een hoofdrol in The Piano, als kolonist.
3: That's the time you might come to like me.
4: I'm sorry, look, everyone, if you look out the left of the plane, you can see a whole herd of brachiosaurs. In fact, you can see in the front of the group, the alpha male grazing there.
1: Sam Neill was al geruime tijd ziek. Hij was 78 jaar. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, wordt het 23 graden op de Wadden, mogelijk 31 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
5: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Je loopt vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Naar de Vesting en Hilversum Noord, 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A12 Arnhem richting Utrecht, tussen Veenendaal en Maarsbergen, 5 tot 10 minuten extra. De A27 richting Almere, 15 minuten tussen Hilversum en afrit Almere Haven. En tot slot de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en Utrecht doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Je zegt regelmatig dat je van me houdt, maar als ik heel eerlijk ben, wil ik die woorden helemaal niet horen. Het is niet dat ik niet van je hou, hoor. Integendeel, ik ben juist gek op je. Maar ik zou zo graag willen dat je ook eens laat zien hoeveel je van me houdt. Zo moeilijk is dat toch niet? Ik heb al heel vaak met je proberen te praten en je uitgelegd wat ik eigenlijk vind. En op de een of andere manier sluit je je telkens af voor wat ik zeg. Je hoort het nauwelijks of je begrijpt mijn gevoelens gewoon niet. Sluit nou eens voor één keer je ogen, steek je armen uit en raak me aan. Laat eens merken dat de liefde die je voor me zegt te voelen echt is. Hou me voor deze ene keer stevig vast en laat me daarna nooit meer los. Als je nou net even iets meer voor onze relatie over zou hebben, dan hoef je zelfs niet eens te zeggen dat je van me houdt. Dan zou ik dat al weten. Maar jij wacht zo lang dat het straks misschien te laat is. Nog even en je breekt mijn hart en dan kunnen we waarschijnlijk maar beter uit elkaar gaan. Ik zou willen dat die vier vreselijke woorden niet bestonden. Dat je wat meer moeite voor onze relatie zou doen. Meer moeite dan alleen maar af en toe in het voorbijgaan zeggen: ik hou van jou.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Als er geen financiële steun komt van de betrokken provincies, loopt de uitvoering van het stadsbusvervoer in Lelystad op termijn gevaar. Samen met het streekvervoer in een aantal delen van Flevoland, Gelderland en Overijssel. Dat blijkt uit een brief van de colleges van GS, de dagelijkse besturen, aan hun provinciale staten. Exploitant EBS heeft de provincies, de opdrachtgevers, laten weten dat de opbrengsten van deze regio's, samen de concessie IJsselvecht voor het streekvervoer, niet opwegen tegen de kosten. Nadat het bedrijf in 2022 de aanbesteding had gewonnen, ontstonden grote problemen met de werving van personeel en de elektrische bussen die voor dat contract nodig waren. Dat leidde al tot boetes wegens wanprestaties en nog steeds gaat niet alles naar wens, wat ook geld kost. Daarnaast spelen externe factoren, aldus EBS. Het contract loopt tot eind 2035. De gemeente vraagt jongeren ideeën voor het stadshart aan te dragen in de vorm van beeld dat is gemaakt met AI. Het project Superkrachten Ze richt zich op de stadgenoten tussen de 13 en 27 jaar. Hun wordt gevraagd een plek in het stadshart te kiezen waarvan zij vinden dat deze een nieuwe impuls verdient. Vervolgens creëren zij, met behulp van AI, een beeld, avatar of ander creatief idee dat laat zien wat zij zouden willen doen om die plek te veranderen. De 10 meest inspirerende ideeën worden in samenwerking met jongerenbroedplaats Spot en kunstenaars verder uitgewerkt tot grote kunstwerken die later dit jaar een plek krijgen op leegstaande winkelruiten in het stadshart. Meer is te vinden op de site van de gemeente onder inwoners. Tot slot, er zijn broedende lepelaars waargenomen op de Markerwadden en daar is Peer de Natuurmonumenten erg blij mee. De vogel kwam er al veel om te forageren en er broeden ook al langer veel lepelaars op de strekdammen bij Lelystad. Maar het wachten was nog op exemplaren die zich in het nieuwe natuurgebied vestigden.
3: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: We hebben vandaag eerst met uitgestrekte wolkenvelden te maken in Lelystad. Het blijft wel droog en de zon is krachtig genoeg om de bewolking snel te doen oplossen. Vanmiddag en vanavond is de lucht meestal strak blauw. Met veel zon en matige noordoostenwind is het net als afgelopen weekend heerlijk zomerweer. Vanavond en vannacht vrij helder en droog. Bij zonsondergang is het 19 of 20 graden. In de nacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen en overmorgen is de kans op bewolking in de ochtend klein. De zon schijnt de hele dag volop. Er ontstaan wel een paar stapelwolken. En nu en dan zijn wolkensluiers aanwezig, maar het blijft droog. De wind waait nog steeds vanuit het noordoosten. Het wordt wel een graadje warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
3: Verkeersinformatie.
6: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. De meeste files lossen op. Je hebt nog wel vertraging op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Eemnes en afrit Almere Haven rijdt het langzaam over 6 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. De A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee van het grof vuil. Bij hem thuis belandde het jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf onlangs over een ander werk door de nazi's, geroofd werk uit de collectie Goudsticker, kwam hij erachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de verzamelaar in bezit had. Hij nam contact op met de krant en geeft het werk nu terug aan de erven. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen en 63 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers werden gevonden in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op beelden is te zien hoe er grote vlammen uit het café slaan. Het vuur in Bangkok begon vlak voor middernacht. Na ruim een half uur was het vuur onder controle. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om het land verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de staat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden. Iran zegt Amerikaanse doelen in Bahrein onder vuur te nemen. Op de A6 bij Almere is een automobilist betrapt die 2 keer harder reed dan toegestaan. De bestuurder reed 212 km per uur, terwijl je er maximaal 100 mag rijden. De automobilist moest het rijbewijs direct inleveren. Er wordt nog gekeken naar andere straffen, zoals een boete of een cursus bij het CBR. Het weer in het zuiden is al zonnig. In de noordelijke helft van het land kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar die meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Als er geen financiële steun komt van de betrokken provincies, loopt de uitvoering van het stadsbusvervoer in Lelystad op termijn gevaar. Samen met het streekvervoer in een aantal delen van Flevoland, Gelderland en Overijssel. Dat blijkt uit een brief van de colleges van GS, de dagelijkse besturen, aan hun provinciale staten. Exploitant EBS heeft de provincies, de opdrachtgevers, laten weten dat de opbrengsten van deze regio's, samen de concessie IJsselvecht voor het streekvervoer, niet opwegen tegen de kosten. Nadat het bedrijf in 2022 de aanbesteding had gewonnen, ontstonden grote problemen met de werving van personeel en de elektrische bussen die voor dat contract nodig waren. Dat leidde al tot boetes wegens wanprestaties en nog steeds gaat niet alles naar wens, wat ook geld kost. Daarnaast spelen externe factoren, aldus EBS. Het contract loopt tot eind 2035. De gemeente vraagt jongeren ideeën voor het stadshart aan te dragen in de vorm van beeld dat is gemaakt met AI. Het project Superkrachten Ze richt zich op de stadgenoten tussen de 13 en 27 jaar. Hun wordt gevraagd een plek in het stadshart te kiezen waarvan zij vinden dat deze een nieuwe impuls verdient. Vervolgens creëren zij, met behulp van AI, een beeld, avatar of ander creatief idee dat laat zien wat zij zouden willen doen om die plek te veranderen. De 10 meest inspirerende ideeën worden in samenwerking met jongerenbroedplaats Spot en kunstenaars verder uitgewerkt tot grote kunstwerken die later dit jaar een plek krijgen op leegstaande winkelruiten in het stadshart. Meer is te vinden op de site van de gemeente onder inwoners. Tot slot, er zijn broedende lepelaars waargenomen op de Markerwadden en daar is Peer de Natuurmonumenten erg blij mee. De vogel kwam er al veel om te forageren en er broeden ook al langer veel lepelaars op de strekdammen bij Lelystad. Maar het wachten was nog op exemplaren die zich in het nieuwe natuurgebied vestigden.
2: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben vandaag eerst met uitgestrekte wolkenvelden te maken in Lelystad. Het blijft wel droog en de zon is krachtig genoeg om de bewolking snel te doen oplossen. Vanmiddag en vanavond is de lucht meestal strak blauw. Met veel zon en matige noordoostenwind is het net als afgelopen weekend heerlijk zomerweer. Vanavond en vannacht vrij helder en droog. Bij zonsondergang is het 19 of 20 graden. In de nacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen en overmorgen is de kans op bewolking in de ochtend klein. De zon schijnt de hele dag volop. Er ontstaan wel een paar stapelwolken. En nu en dan zijn wolkensluiers aanwezig, maar het blijft droog. De wind waait nog steeds vanuit het noordoosten. Het wordt wel een graadje warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel is een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De melding kwam vanuit een slagerij. Het is nog niet duidelijk of de brand ook daar is ontstaan. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. In de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee. Het stond toen bij het grof vuil. Bij hem thuis belandde jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf over een ander door de nazi's geroofd werk uit de collectie Goudsticker kwam hierachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de Joodse verzamelaar in bezit had. De man geeft het werk terug aan de erven van Goudsticker. Het duurt mogelijk nog dagen voordat de grote bosbrand bij Parijs is geblust. Gistermiddag brak die brand uit ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en die brand die breidt zich nog altijd uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren en werd internationaal bekend als de spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als dokter Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. Ook speelde Neill een hoofdrol in The Piano. Waaraan hij is overleden is niet bekendgemaakt. Neill had eerder bloedkanker, maar daar was hij van genezen. Sam Neill was 78 jaar. Het weer in het zuiden zonnig. In de noordelijke helft kan het nog wat bewolkt of mistig zijn, maar dat lost nu snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden, 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Als er geen financiële steun komt van de betrokken provincies, loopt de uitvoering van het stadsbusvervoer in Lelystad op termijn gevaar. Samen met het streekvervoer in een aantal delen van Flevoland, Gelderland en Overijssel. Dat blijkt uit een brief van de colleges van GS, de dagelijkse besturen, aan hun provinciale staten. Exploitant EBS heeft de provincies, de opdrachtgevers, laten weten dat de opbrengsten van deze regio's, samen de concessie IJsselvecht voor het streekvervoer, niet opwegen tegen de kosten. Nadat het bedrijf in 2022 de aanbesteding had gewonnen, ontstonden grote problemen met de werving van personeel en de elektrische bussen die voor dat contract nodig waren. Dat leidde al tot boetes wegens wanprestaties en nog steeds gaat niet alles naar wens. Wat ook geld kost. Daarnaast spelen externe factoren, aldus EBS. Het contract loopt tot eind 2035. De gemeente vraagt jongeren ideeën voor het stadshart aan te dragen in de vorm van beeld dat is gemaakt met AI. Het project Superkrachten Ze richt zich op de stadgenoten tussen de 13 en 27 jaar. Hun wordt gevraagd een plek in het stadshart te kiezen waarvan zij vinden dat deze een nieuwe impuls verdient. Vervolgens creëren zij, met behulp van AI, een beeld, avatar of ander creatief idee dat laat zien wat zij zouden willen doen om die plek te veranderen. De 10 meest inspirerende ideeën worden in samenwerking met jongerenbroedplaats Spot en kunstenaars verder uitgewerkt tot grote kunstwerken die later dit jaar een plek krijgen op leegstaande winkelruiten in het stadshart. Meer is te vinden op de site van de gemeente onder inwoners. Tot slot, er zijn broedende lepelaars waargenomen op de Markerwadden en daar is Peer de Natuurmonumenten erg blij mee. De vogel kwam er al veel om te forageren en er broeden ook al langer veel lepelaars op de strekdammen bij Lelystad. Maar het wachten was nog op exemplaren die zich in het nieuwe natuurgebied vestigden.
2: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben vandaag eerst met uitgestrekte wolkenvelden te maken in Lelystad. Het blijft wel droog en de zon is krachtig genoeg om de bewolking snel te doen oplossen. Vanmiddag en vanavond is de lucht meestal strak blauw. Met veel zon en matige noordoostenwind is het net als afgelopen weekend heerlijk zomerweer. Vanavond en vannacht vrij helder en droog. Bij zonsondergang is het 19 of 20 graden. In de nacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen en overmorgen is de kans op bewolking in de ochtend klein. De zon schijnt de hele dag volop. Er ontstaan wel een paar stapelwolken. En nu en dan zijn wolkensluiers aanwezig, maar het blijft droog. De wind waait nog steeds vanuit het noordoosten. Het wordt wel een graadje warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: 12 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd die vanochtend het gebied bezocht. Volgens de minister zijn er zo'n 10 brandhaarden binnen een straal van 1 kilometer. Het vuur brak gistermiddag uit en honderden brandweerlieden zijn bezig om te blussen. Inmiddels is al zo'n 800 hectare verwoest. Het bluswerk gaat vermoedelijk nog dagen of mogelijk zelfs weken duren. Uit voorzorg zijn ongeveer 900 mensen geëvacueerd. In het centrum van Meppel is ook een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Een kinderdagverblijf in de omgeving is uit voorzorg ontruimd. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. Naar mensen in de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was Luxemburg dat, maar dat land is nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld €1,64 per liter en diesel €1,62. Buiten de snelwegen om kunnen de prijzen nog lager uitvallen. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld €2,43. En het WK is voorbij voor scheidsrechter Danny Makkely en zijn assistenten. De FIFA kiest voor andere scheidsrechters in de halve finales en in de finale. Makkely floot dit WK 3 wedstrijden. Er is nog 1 Nederlander actief op het toernooi. Dat is de videoscheidsrechter Dennis Higler. Het is nog niet duidelijk welke van de 4 resterende wedstrijden hij toegewezen krijgt. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer met 26 tot misschien wel 33 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Als er geen financiële steun komt van de betrokken provincies, loopt de uitvoering van het stadsbusvervoer in Lelystad op termijn gevaar. Samen met het streekvervoer in een aantal delen van Flevoland, Gelderland en Overijssel. Dat blijkt uit een brief van de colleges van GS, de dagelijkse besturen, aan hun provinciale staten. Exploitant EBS heeft de provincies, de opdrachtgevers, laten weten dat de opbrengsten van deze regio's, samen de concessie IJsselvecht voor het streekvervoer, niet opwegen tegen de kosten. Nadat het bedrijf in 2022 de aanbesteding had gewonnen, ontstonden grote problemen met de werving van personeel en de elektrische bussen die voor dat contract nodig waren. Dat leidde al tot boetes wegens wanprestaties en nog steeds gaat niet alles naar wens, wat ook geld kost. Daarnaast spelen externe factoren, aldus EBS. Het contract loopt tot eind 2035. De gemeente vraagt jongeren ideeën voor het stadshart aan te dragen in de vorm van beeld dat is gemaakt met AI. Het project Superkrachten Ze richt zich op de stadgenoten tussen de 13 en 27 jaar. Hun wordt gevraagd een plek in het stadshart te kiezen waarvan zij vinden dat deze een nieuwe impuls verdient. Vervolgens creëren zij, met behulp van AI, een beeld, avatar of ander creatief idee dat laat zien wat zij zouden willen doen om die plek te veranderen. De 10 meest inspirerende ideeën worden in samenwerking met jongerenbroedplaats Spot en kunstenaars verder uitgewerkt tot grote kunstwerken die later dit jaar een plek krijgen op leegstaande winkelruiten in het stadshart. Meer is te vinden op de site van de gemeente onder inwoners. Tot slot, er zijn broedende lepelaars waargenomen op de Markerwadden en daar is Peer de Natuurmonumenten erg blij mee. De vogel kwam er al veel om te forageren en er broeden ook al langer veel lepelaars op de strekdammen bij Lelystad. Maar het wachten was nog op exemplaren die zich in het nieuwe natuurgebied vestigden.
2: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben voorlopig met heerlijk zomerweer te maken in Lelystad. De zon schijnt uitbundig. De kans op lage wolken in de ochtend is vanaf morgen klein. Wel zijn in de middag soms stapelwolken en hoge wolkensluiers aanwezig. De komende uren is het vrij warm met 27 of 28 graden. Daarbij waait een lekker verkoelend noordoostenwindje. Vanavond en vannacht blijft de wind aanwezig. Het is vrij helder. Bij zonsondergang is het 19 graden. In de nacht daalt het kwik tot een graad of 16. Morgen en overmorgen wordt het in de middag een fractie warmer. Er waait echter nog steeds een heerlijk koel briesje. En vooralsnog blijft het droog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 1 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel probeert de brandweer met man en macht een grote brand te bestrijden. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De vlammen slaan uit het dak en een deel van het pand is ingestort, meldt RTV Drenthe. Een straat erachter wordt nu ook ontruimd en eerder werden ook al een kinderdagverblijf en een bibliotheek in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over slachtoffers is nog niets bekend. Er komt ook veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Een Marokkaanse journalist is gisteren aangehouden bij aankomst op de luchthaven van Tanger. Justitie in Marokko heeft nog geen reden aangegeven voor die aanhouding van Ali Lemrabet. Maar volgens een vrouw wordt hij beschuldigd van het verspreiden van valse informatie. De journalist, die al enkele jaren in Barcelona woont, staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. Hij is al eens veroordeeld tot een celstraf en kreeg jarenlang ook een beroepsverbod. In het centrum van Rotterdam zit een man vast in een vuilniswagen. Hij heeft vermoedelijk in een container geslapen en belandde tijdens het legen ervan in die vuilniswagen. Hij kwam met zijn been klem te zitten tussen de klep die het afval in de wagen aanduwt en zit nu al uren vast. Hulpdiensten proberen die man te bevrijden. En Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was dat Luxemburg, maar dat land is dus nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld €1,64 per liter en diesel €1,62. Buiten de snelwegen kunnen de prijzen nog lager uitvallen in Spanje. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld €2,43. Het weer volop zon, droog ook. Op de Wallen wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering. Ook weer veel zon dan. En nog wat warmer met 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Amersfoort richting Groningen staat tussen Knoopend Hattemerbroek en Zwolle-Noord 4 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De vrachtwagen heeft een lekke band. Waarschijnlijk duurt het nog een half uur eer dat de weg vrij is.
3: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Als er geen financiële steun komt van de betrokken provincies, loopt de uitvoering van het stadsbusvervoer in Lelystad op termijn gevaar. Samen met het streekvervoer in een aantal delen van Flevoland, Gelderland en Overijssel. Dat blijkt uit een brief van de colleges van GS, de dagelijkse besturen, aan hun provinciale staten. Exploitant EBS heeft de provincies, de opdrachtgevers, laten weten dat de opbrengsten van deze regio's, samen de concessie IJsselvecht voor het streekvervoer, niet opwegen tegen de kosten. Nadat het bedrijf in 2022 de aanbesteding had gewonnen, ontstonden grote problemen met de werving van personeel en de elektrische bussen die voor dat contract nodig waren. Dat leidde al tot boetes wegens wanprestaties en nog steeds gaat niet alles naar wens, wat ook geld kost. Daarnaast spelen externe factoren, aldus EBS. Het contract loopt tot eind 2035. De gemeente vraagt jongeren ideeën voor het stadshart aan te dragen in de vorm van beeld dat is gemaakt met AI. Het project Superkrachten Ze richt zich op de stadgenoten tussen de 13 en 27 jaar. Hun wordt gevraagd een plek in het stadshart te kiezen waarvan zij vinden dat deze een nieuwe impuls verdient. Vervolgens creëren zij, met behulp van AI, een beeld, avatar of ander creatief idee dat laat zien wat zij zouden willen doen om die plek te veranderen. De 10 meest inspirerende ideeën worden in samenwerking met jongerenbroedplaats Spot en kunstenaars verder uitgewerkt tot grote kunstwerken die later dit jaar een plek krijgen op leegstaande winkelruiten in het stadshart. Meer is te vinden op de site van de gemeente onder inwoners. Tot slot, er zijn broedende lepelaars waargenomen op de Markerwadden en daar is Peer de Natuurmonumenten erg blij mee. De vogel kwam er al veel om te forageren en er broeden ook al langer veel lepelaars op de strekdammen bij Lelystad. Maar het wachten was nog op exemplaren die zich in het nieuwe natuurgebied vestigden.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: We hebben voorlopig met heerlijk zomerweer te maken in Lelystad. De zon schijnt uitbundig. De kans op lage wolken in de ochtend is vanaf morgen klein. Wel zijn in de middag soms stapelwolken en hoge wolkensluiers aanwezig. De komende uren is het vrij warm met 27 of 28 graden. Daarbij waait een lekker verkoelend noordoostenwindje. Vanavond en vannacht blijft de wind aanwezig. Het is vrij helder. Bij zonsondergang is het 19 graden. In de nacht daalt het kwik tot een graad of 16. Morgen en overmorgen wordt het in de middag een fractie warmer. Er waait echter nog steeds een heerlijk koel briesje. En vooralsnog blijft het droog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is deze week de Radio

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. Vier van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer is een vrouw van 59. Ze werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die nu vastzit, werd een dag later gevonden door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij staat inmiddels op de wachtlijst voor het Pieterbaancentrum. De man die vanmorgen in Rotterdam klem kwam te zitten in een vuilniswagen is bevrijd. Hij werd na 2 uur door de hulpdiensten uit die wagen gehaald. De man lag waarschijnlijk te slapen in een container toen die werd opgetild en geleegd. Hij kwam daarna met zijn been klem te zitten onder de klep die het afval aanduwt in de wagen. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In het centrum van Meppel woedt nog altijd brand. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij. De vlammen sloegen uit het dak en een deel van het pand is ingestort. Naastgelegen panden lijken gespaard, meldt RTV Drenthe. In de omgeving zijn onder meer verschillende woningen en ook een bibliotheek en een kinderdagverblijf uit voorzorg ontruimd. Omdat er eerder ook veel rook vrij kwam, werden omwonenden gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te houden. Shorttrekker Sven Roes is weer terug in Nederland. Volgens de schaatsbond is hij gisteren in goede gezondheid herenigd met zijn familie. Roes verdween vorige maand spoorloos. Enkele dagen later werd zijn auto gevonden bij Schiphol en bleek dat hij naar het buitenland was vertrokken. Volgens de schaatsbond is het verder een privézaak en heeft de familie gevraagd om rust. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22, in het zuidoosten 31. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Arnhem, 3 kilometer file tussen af het Oosterbeek en Waterberg, 1 kwartier vertraging. A50 Os Arnhem tussen Renkum en Knoopt Grijswoord, 5 minuten extra.
3: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Als er geen financiële steun komt van de betrokken provincies, loopt de uitvoering van het stadsbusvervoer in Lelystad op termijn gevaar. Samen met het streekvervoer in een aantal delen van Flevoland, Gelderland en Overijssel. Dat blijkt uit een brief van de colleges van GS, de dagelijkse besturen, aan hun provinciale staten. Exploitant EBS heeft de provincies, de opdrachtgevers, laten weten dat de opbrengsten van deze regio's, samen de concessie IJsselvecht voor het streekvervoer, niet opwegen tegen de kosten. Nadat het bedrijf in 2022 de aanbesteding had gewonnen, ontstonden grote problemen met de werving van personeel en de elektrische bussen die voor dat contract nodig waren. Dat leidde al tot boetes wegens wanprestaties en nog steeds gaat niet alles naar wens, wat ook geld kost. Daarnaast spelen externe factoren, aldus EBS. Het contract loopt tot eind 2035. De gemeente vraagt jongeren ideeën voor het stadshart aan te dragen in de vorm van beeld dat is gemaakt met AI. Het project Superkrachten Ze richt zich op de stadgenoten tussen de 13 en 27 jaar. Hun wordt gevraagd een plek in het stadshart te kiezen waarvan zij vinden dat deze een nieuwe impuls verdient. Vervolgens creëren zij, met behulp van AI, een beeld, avatar of ander creatief idee dat laat zien wat zij zouden willen doen om die plek te veranderen. De 10 meest inspirerende ideeën worden in samenwerking met jongerenbroedplaats Spot en kunstenaars verder uitgewerkt tot grote kunstwerken die later dit jaar een plek krijgen op leegstaande winkelruiten in het stadshart. Meer is te vinden op de site van de gemeente onder inwoners. Tot slot, er zijn broedende lepelaars waargenomen op de Markerwadden en daar is Peer de Natuurmonumenten erg blij mee. De vogel kwam er al veel om te forageren en er broeden ook al langer veel lepelaars op de strekdammen bij Lelystad. Maar het wachten was nog op exemplaren die zich in het nieuwe natuurgebied vestigden.
3: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: We hebben voorlopig met heerlijk zomerweer te maken in Lelystad. De zon schijnt uitbundig. De kans op lage wolken in de ochtend is vanaf morgen klein. Wel zijn in de middag soms stapelwolken en hoge wolkensluiers aanwezig. De komende uren is het vrij warm met 27 of 28 graden. Daarbij waait een lekker verkoelend noordoostenwindje. Vanavond en vannacht blijft de wind aanwezig. Het is vrij helder. Bij zonsondergang is het 19 graden. In de nacht daalt het kwik tot een graad of 16. Morgen en overmorgen wordt het in de middag een fractie warmer. Er waait echter nog steeds een heerlijk koel briesje. En vooralsnog blijft het droog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio loopt het vast op de A12 Utrecht richting Arnhem. Bij knooppunt Waterberg zijn ze aan het bergen. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 25 minuten vertraging. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht bij knooppunt Grijshoort 10 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem richting Utrecht bij Veenendaal West liggen voorwerpen op de weg. Hierdoor heb je 10 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn hier dicht. En tot slot de A50, Os richting Arnhem, voor knooppunt Grijsoord 6 kilometer file. En daar doe je er 25 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar ervoor binnenkwamen bij een ander meldpunt. Het gaat met name om luchtwegproblemen, maar ook om hartkloppingen en slaap- en concentratieproblemen. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. En ze vreest dat het mogelijk nog maar het topje van de ijsberg is, omdat nog niet alle artsen melding doen van klachten door vapen. Het onderzoek naar de dood van de Britse ex-politica Anne Widdecombe is overgenomen door een speciale antiterreureenheid. De vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar huis. Ze had ernstige verwondingen. De politie zei eerder dat de moord waarschijnlijk niet politiek gemotiveerd was. Of dat nu is veranderd, is niet bekendgemaakt. Gisteren is een man aangehouden op honderden kilometers van de woning. Widdecombe zat 23 jaar voor de conservatieve partij in het Britse lagerhuis. En ze was een tijd staatssecretaris voor het gevangeniswezen. Door de natuurbrand bij Parijs is de snelweg A6, de route Soleil, tussen Parijs en Dijon in beide richtingen dicht. Justitie in Frankrijk houdt er rekening mee dat de brand bij Fontainebleau gistermiddag mogelijk is aangestoken. Binnen een straal van 1 kilometer zijn 10 brandhaarden gevonden. En dat duidt er volgens de autoriteiten op dat er mogelijk opzet in het spel is. Eredivisie-scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink maakte 14 jaar geleden zijn debuut in het betaalde voetbal. In april werd hij in Londen gearresteerd op verdenking van aanranding van een minderjarige jongen, kort na een Conference League-wedstrijd daar. De zaak werd al snel gesepareerd vanwege gebrek aan bewijs. Toch besloot de FIFA dat hij niet op het WK mocht fluiten. Rob Dieperink was 38 jaar. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden en 31 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zomers en warm. En nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio sta je nu vast op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Blarikum doe je er 10 minuten langer over. Van de A50 Os richting Arnhem, tussen knooppunt Valburg en Renkum 10 minuten vertraging. En tot slot op de A50 Os richting Arnhem, maar dan tussen Renkum en knooppunt Grijsoord 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: Radio Lelystad. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Als er geen financiële steun komt van de betrokken provincies, loopt de uitvoering van het stadsbusvervoer in Lelystad op termijn gevaar. Samen met het streekvervoer in een aantal delen van Flevoland, Gelderland en Overijssel. Dat blijkt uit een brief van de colleges van GS, de dagelijkse besturen, aan hun provinciale staten. Exploitant EBS heeft de provincies, de opdrachtgevers, laten weten dat de opbrengsten van deze regio's, samen de concessie IJsselvecht voor het streekvervoer, niet opwegen tegen de kosten. Nadat het bedrijf in 2022 de aanbesteding had gewonnen, ontstonden grote problemen met de werving van personeel en de elektrische bussen die voor dat contract nodig waren. Dat leidde al tot boetes wegens wanprestaties en nog steeds gaat niet alles naar wens, wat ook geld kost. Daarnaast spelen externe factoren, aldus EBS. Het contract loopt tot eind 2035. De gemeente vraagt jongeren ideeën voor het stadshart aan te dragen in de vorm van beeld dat is gemaakt met AI. Het project Superkrachten Ze richt zich op de stadgenoten tussen de 13 en 27 jaar. Hun wordt gevraagd een plek in het stadshart te kiezen waarvan zij vinden dat deze een nieuwe impuls verdient. Vervolgens creëren zij, met behulp van AI, een beeld, avatar of ander creatief idee dat laat zien wat zij zouden willen doen om die plek te veranderen. De 10 meest inspirerende ideeën worden in samenwerking met jongerenbroedplaats Spot en kunstenaars verder uitgewerkt tot grote kunstwerken die later dit jaar een plek krijgen op leegstaande winkelruiten in het stadshart. Meer is te vinden op de site van de gemeente onder inwoners. Tot slot, er zijn broedende lepelaars waargenomen op de Markerwadden en daar is Beer de Natuurmonumenten erg blij mee. De vogel kwam er al veel om te forageren en er broeden ook al langer veel lepelaars op de strekdammen bij Lelystad. Maar het wachten was nog op exemplaren die zich in het nieuwe natuurgebied vestigden.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben voorlopig met heerlijk zomerweer te maken in Lelystad. De zon schijnt uitbundig. De kans op lage wolken in de ochtend is vanaf morgen klein. Wel zijn in de middag soms stapelwolken en hoge wolkensluiers aanwezig. De komende uren is het vrij warm met 27 of 28 graden. Daarbij waait een lekker verkoelend noordoostenwindje. Vanavond en vannacht blijft de wind aanwezig. Het is vrij helder. Bij zonsondergang is het 19 graden. In de nacht daalt het kwik tot een graad of 16. Morgen en overmorgen wordt het in de middag een fractie warmer. Er waait echter nog steeds een heerlijk koel briesje. En vooralsnog blijft het droog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land heb je vertraging op de A50, Os richting Arnhem. Voor knooppunt Grijsoord doe je er 10 minuten langer over. Op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier extra reistijd. En op de A325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek, voor Westervoort een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 4 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo heeft het hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden de aanvoer van zoet water naar het westen van het land verhoogd om verzilting langs de kust te voorkomen. Het hoogheemraadschap Delfland maait het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Door de aanhoudende droogte staat het water in rivieren lager dan gebruikelijk. De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland benadrukt dat er van drinkwatertekort geen sprake is. Alleen in Noordoost-Twente is de situatie al enkele weken nijpend. Na de brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn nog altijd zeker 25 mensen er slecht aan toe. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. 28 mensen overleefden het niet, melden Thaise media. Die brand begon gisteravond kort voor middernacht. Na ongeveer een half uur was het vuur onder controle. Desondanks waren er veel slachtoffers. De meeste stierven door rookvergiftiging. Hoe die brand zich zo snel kon verspreiden, wordt nog onderzocht. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. 4 van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer, een vrouw van 59, werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die vastzit, werd een dag later aangetroffen door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar daarvoor binnenkwamen bij een eerder meldpunt. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden, 31 in Maastricht. Morgen opnieuw een zomerse dag en dan wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat er 50 kilometer file. De A27 naar Almere tussen Hilversum en Huizen doe je er 10 minuten langer over. Dat geldt ook voor de A50. Os-Arnhem tussen Heter en knooppunt Grijshoort. En voor de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn. Verderop dus tussen knooppunt Waterberg en Hoenderloo. Dan de A50 vanuit Arnhem naar het zuiden. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 10 minuten vertraging. En je bent een kwartier extra kwijt op de A325. Vanuit Nijmegen naar Arnhem. Tussen Elst en Prinsgraaf. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nog zeker 25 slachtoffers van de brand in een café in Bangkok liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. 28 mensen overleefden het niet. Het vuur ging gepaard met veel rook. Hoe de brand zich zo snel kon verspreiden, wordt nog onderzocht. Vanwege het warme weer is er meer vraag naar drinkwater dan gebruikelijk. Maar volgens de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland is er geen sprake van een tekort. Wel is het advies om vooral in de ochtend en avond niet onnodig water te gebruiken. Scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, waaraan is niet bekendgemaakt. Dieperink was 14 jaar lang scheidsrechter in het betaald voetbal en floot ook internationale wedstrijden. Rob Dieperink was 38 jaar. Het weer, ook vanavond zonnig. Vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 17. Morgen weinig verandering, weer veel zon en nog wat warmer.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Als er geen financiële steun komt van de betrokken provincies, loopt de uitvoering van het stadsbusvervoer in Lelystad op termijn gevaar. Samen met het streekvervoer in een aantal delen van Flevoland, Gelderland en Overijssel. Dat blijkt uit een brief van de colleges van GS, de dagelijkse besturen, aan hun provinciale staten. Exploitant EBS heeft de provincies, de opdrachtgevers, laten weten dat de opbrengsten van deze regio's, samen de concessie IJsselvecht voor het streekvervoer, niet opwegen tegen de kosten. Nadat het bedrijf in 2022 de aanbesteding had gewonnen, ontstonden grote problemen met de werving van personeel en de elektrische bussen die voor dat contract nodig waren. Dat leidde al tot boetes wegens wanprestaties en nog steeds gaat niet alles naar wens, wat ook geld kost. Daarnaast spelen externe factoren, aldus EBS. Het contract loopt tot eind 2035. De gemeente vraagt jongeren ideeën voor het stadshart aan te dragen in de vorm van beeld dat is gemaakt met AI. Het project Superkrachten Ze richt zich op de stadgenoten tussen de 13 en 27 jaar. Hun wordt gevraagd een plek in het stadshart te kiezen waarvan zij vinden dat deze een nieuwe impuls verdient. Vervolgens creëren zij, met behulp van AI, een beeld, avatar of ander creatief idee dat laat zien wat zij zouden willen doen om die plek te veranderen. De 10 meest inspirerende ideeën worden in samenwerking met jongerenbroedplaats Spot en kunstenaars verder uitgewerkt tot grote kunstwerken die later dit jaar een plek krijgen op leegstaande winkelruiten in het stadshart. Meer is te vinden op de site van de gemeente onder inwoners. Tot slot, er zijn broedende lepelaars waargenomen op de Markerwadden en daar is Beer de Natuurmonumenten erg blij mee. De vogel kwam er al veel om te forageren en er broeden ook al langer veel lepelaars op de strekdammen bij Lelystad. Maar het wachten was nog op exemplaren die zich in het nieuwe natuurgebied vestigden.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben voorlopig met heerlijk zomerweer te maken in Lelystad. De zon schijnt uitbundig. De kans op lage wolken in de ochtend is vanaf morgen klein. Wel zijn in de middag soms stapelwolken en hoge wolkensluiers aanwezig. De komende uren is het vrij warm met 27 of 28 graden. Daarbij waait een lekker verkoelend noordoostenwindje. Vanavond en vannacht blijft de wind aanwezig. Het is vrij helder. Bij zonsondergang is het 19 graden. In de nacht daalt het kwik tot een graad of 16. Morgen en overmorgen wordt het in de middag een fractie warmer. Er waait echter nog steeds een heerlijk koel briesje. En vooralsnog blijft het droog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem heb je tussen Wageningen en Knoop het Waterberg een kwartier vertraging. A27 naar Almere tussen Bilthoven en Eemnes 10 minuten extra. En op de A28 Utrecht-Amersfoort tussen De Bilt en de afrit Maren 10 kilometer door een bermbrand. In beide richtingen zijn twee rijstroken dicht. Van Utrecht naar Amersfoort kost je dat 3 kwartier. En de andere kant op, dus richting Utrecht bij Soesterberg, ben je 5 minuten lang onderweg vanwege de bermbrand. Dan op de A50 vanuit Os naar Arnhem tussen Heteren en Knoop het Grijshoord 5 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 5:00. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat de VS de havens en wateren van Iran weer gaat blokkeren. Alle andere landen mogen wel door de straat van Hormuz varen, zegt Trump. Hij noemt de VS vanaf dit moment de beschermer van de zeestraat. Daar wil hij wel een vergoeding voor, 20% van de waarde van de lading op schepen. Dat moet volgens hem de kosten van de beveiliging dekken. Vorige maand werd de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens opgeheven nadat de VS en Iran tot een voorlopig akkoord waren gekomen. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo mag in Midden- en West-Brabant tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water uit sloten, beken en rivieren worden gehaald. Verder is het advies om buiten die uren zuinig met water om te gaan. Op andere plaatsen in het land worden ook maatregelen genomen. Zo maait het Hoogheemraadschap Delfland het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. De schaatser wilde zijn familie niet teleurstellen en besloot te vluchten. Sinds gisteren is hij weer thuis. Roes zegt dat hij zich schaamt voor wat er is gebeurd en hij wil professionele hulp gaan zoeken. Richard de Mos wordt opnieuw wethouder in Den Haag. Zijn partij Hart voor Den Haag gaat besturen met VVD, CDA en DENK. De Mos krijgt onder meer economie in zijn portefeuille. In 2018 was hij ook al wethouder in Den Haag, maar hij stapte na een jaar op na beschuldigingen van corruptie. Dan het weer, het is zonnig en warm. 23 graden op de Wadden, 29 graden in het midden en 31 in Maastricht. Morgen opnieuw zomers en een paar graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het is druk onderweg. In een groot gedeelte van het land is het immers zomervakantie. Dat kun je ook wel merken. In de regio rijdt het ook langzaam. Bijvoorbeeld op de A50, Os-Arnhem. Tussen Heteren en knooppunt Grijsoord. 7 kilometer, 15 minuten. De linkerrijstrook is er dicht. Verder de A27, Utrecht-Almere. Tussen Bilthoven en Eemnes ook dik een kwartier extra. En tot slot de A325, Nijmegen-Arnhem. Tussen Elst en Huissen, 4 kilometer. Je bent een kwartier later op de plaats van bestemming. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Verenigde Staten de havens en wateren van Iran weer gaan blokkeren. Alle andere landen mogen wel door de straat van Hormuz varen, zegt Trump. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo mag in Midden- en West-Brabant tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water uit sloten, beken en rivieren worden gehaald. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam hem in de steek liet. En daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Dan het weer. Het is zonnig en warm bij 23 tot 31 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Als er geen financiële steun komt van de betrokken provincies, loopt de uitvoering van het stadsbusvervoer in Lelystad op termijn gevaar. Samen met het streekvervoer in een aantal delen van Flevoland, Gelderland en Overijssel. Dat blijkt uit een brief van de colleges van GS, de dagelijkse besturen, aan hun provinciale staten. Exploitant EBS heeft de provincies, de opdrachtgevers, laten weten dat de opbrengsten van deze regio's, samen de concessie IJsselvecht voor het streekvervoer, niet opwegen tegen de kosten. Nadat het bedrijf in 2022 de aanbesteding had gewonnen, ontstonden grote problemen met de werving van personeel en de elektrische bussen die voor dat contract nodig waren. Dat leidde al tot boetes wegens wanprestaties en nog steeds gaat niet alles naar wens, wat ook geld kost. Daarnaast spelen externe factoren, aldus EBS. Het contract loopt tot eind 2035. De gemeente vraagt jongeren ideeën voor het stadshart aan te dragen in de vorm van beeld dat is gemaakt met AI. Het project Superkrachten Ze richt zich op de stadgenoten tussen de 13 en 27 jaar. Hun wordt gevraagd een plek in het stadshart te kiezen waarvan zij vinden dat deze een nieuwe impuls verdient. Vervolgens creëren zij, met behulp van AI, een beeld, avatar of ander creatief idee dat laat zien wat zij zouden willen doen om die plek te veranderen. De 10 meest inspirerende ideeën worden in samenwerking met jongerenbroedplaats Spot en kunstenaars verder uitgewerkt tot grote kunstwerken die later dit jaar een plek krijgen op leegstaande winkelruiten in het stadshart. Meer is te vinden op de site van de gemeente onder inwoners. Tot slot, er zijn broedende lepelaars waargenomen op de Markerwadden en daar is Beer de Natuurmonumenten erg blij mee. De vogel kwam er al veel om te forageren en er broeden ook al langer veel lepelaars op de strekdammen bij Lelystad. Maar het wachten was nog op exemplaren die zich in het nieuwe natuurgebied vestigden.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben voorlopig met heerlijk zomerweer te maken in Lelystad. De zon schijnt uitbundig. De kans op lage wolken in de ochtend is vanaf morgen klein. Wel zijn in de middag soms stapelwolken en hoge wolkensluiers aanwezig. De komende uren is het vrij warm met 27 of 28 graden. Daarbij waait een lekker verkoelend noordoostenwindje. Vanavond en vannacht blijft de wind aanwezig. Het is vrij helder. Bij zonsondergang is het 19 graden. In de nacht daalt het kwik tot een graad of 16. Morgen en overmorgen wordt het in de middag een fractie warmer. Er waait echter nog steeds een heerlijk koel briesje. En vooralsnog blijft het droog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A27 naar Almere tussen Bilthoven en Huizen heb je 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen Rijnsweerd en Soesterberg. En verderop bij Amersfoort Vathorst bovenop ook weer 10 minuten vertraging. Dan de A325 Nijmegen-Arnhem tussen Elst en Westervoort. Duurt er ook weer zo'n 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 6:00. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De directe omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een veiligheidsrisicogebied. De politie mag er preventief fouilleren. Ook komen er extra camera's en beveiligers. En asielzoekers die buiten moeten wachten, worden binnen opgevangen. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie wil zoiets doen tegen de toenemende onveiligheid en overlast rond het overvolle aanmeldcentrum. Die wordt veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn daarom vertrokken. In de Verenigde Staten is opnieuw iemand omgekomen bij een schietincident waarbij de omstreden immigratiedienst ICE betrokken was. Vanmorgen was er een schietpartij in de Amerikaanse staat Maine in het noordoosten van het land. Volgens lokale media was het slachtoffer een man. De organisatie voor de rechten van migranten zegt dat een van de leden vanochtend is gedood bij een confrontatie met ICE. Vorige week werd in Texas een Mexicaanse immigrant doodgeschoten bij een verkeerscontrole. En ook bij dat incident was ICE betrokken. In Rusland is een prominent politicus van de oppositie gearresteerd. Het gaat om Boris Nadjezdin. Hij is volgens zijn advocaat opgepakt omdat hij een extremistisch symbool had laten zien. Maar om wat voor symbool het gaat is niet duidelijk. Een paar dagen geleden werd Nadjezdin al bestempeld als buitenlands agent. Dat gebeurt vaker bij mensen die kritiek hebben op Poetin. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam hem in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. Dan nog het weer. Het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 20 minuten vertraging op de A27... naar Almere tussen Bilthoven en Huizen. De A50 Arnhem-Apeldoorn, 10 minuten extra reistijd tussen Schaarsberg en Knooppunt Beekbergen. En op de N325 Nijmegen-Arnhem tussen het Gelredome en Westervoort doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

never speak a sound.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij.
4: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De directe omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een veiligheidsrisicogebied. De politie mag daar preventief fouilleren. Ook komen er extra camera's en beveiligers. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Verenigde Staten de havens en wateren van Iran weer gaan blokkeren. Alle andere landen mogen wel door de straat van Hormuz varen, zegt Trump. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam hem in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Dan het weer, ook vanavond zonnig en warm. Morgen opnieuw een zonnige zomerdag.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Als er geen financiële steun komt van de betrokken provincies, loopt de uitvoering van het stadsbusvervoer in Lelystad op termijn gevaar. Samen met het streekvervoer in een aantal delen van Flevoland, Gelderland en Overijssel. Dat blijkt uit een brief van de colleges van GS, de dagelijkse besturen, aan hun provinciale staten. Exploitant EBS heeft de provincies, de opdrachtgevers, laten weten dat de opbrengsten van deze regio's, samen de concessie IJsselvecht voor het streekvervoer, niet opwegen tegen de kosten. Nadat het bedrijf in 2022 de aanbesteding had gewonnen, ontstonden grote problemen met de werving van personeel en de elektrische bussen die voor dat contract nodig waren. Dat leidde al tot boetes wegens wanprestaties en nog steeds gaat niet alles naar wens, wat ook geld kost. Daarnaast spelen externe factoren, aldus EBS. Het contract loopt tot eind 2035. De gemeente vraagt jongeren ideeën voor het stadshart aan te dragen in de vorm van beeld dat is gemaakt met AI. Het project Superkrachten Ze richt zich op de stadgenoten tussen de 13 en 27 jaar. Hun wordt gevraagd een plek in het stadshart te kiezen waarvan zij vinden dat deze een nieuwe impuls verdient. Vervolgens creëren zij, met behulp van AI, een beeld, avatar of ander creatief idee dat laat zien wat zij zouden willen doen om die plek te veranderen. De 10 meest inspirerende ideeën worden in samenwerking met jongerenbroedplaats Spot en kunstenaars verder uitgewerkt tot grote kunstwerken die later dit jaar een plek krijgen op leegstaande winkelruiten in het stadshart. Meer is te vinden op de site van de gemeente onder inwoners. Tot slot, er zijn broedende lepelaars waargenomen op de Markerwadden en daar is Beer de Natuurmonumenten erg blij mee. De vogel kwam er al veel om te forageren en er broeden ook al langer veel lepelaars op de strekdammen bij Lelystad. Maar het wachten was nog op exemplaren die zich in het nieuwe natuurgebied vestigden.
2: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: We hebben voorlopig met heerlijk zomerweer te maken in Lelystad. De zon schijnt uitbundig. De kans op lage wolken in de ochtend is vanaf morgen klein. Wel zijn in de middag soms stapelwolken en hoge wolkensluiers aanwezig. De komende uren is het vrij warm met 27 of 28 graden. Daarbij waait een lekker verkoelend noordoostenwindje. Vanavond en vannacht blijft de wind aanwezig. Het is vrij helder. Bij zonsondergang is het 19 graden. In de nacht daalt het kwik tot een graad of 16. Morgen en overmorgen wordt het in de middag een fractie warmer. Er waait echter nog steeds een heerlijk koel briesje. En vooralsnog blijft het droog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijden nog even langzaam op de A27 naar Almere. Tussen Hilversum en Eemnes heb je 5 minuten vertraging. En de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen de afrit Schaarsbergen en Knoppert Beekbergen ben je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Commissie moet met een verbod komen op het zelfstandig gebruik van sociale media voor kinderen jonger dan 13 jaar. Dat staat in een adviesrapport van een commissie die daar onderzoek naar deed op verzoek van de Europese Commissie. Het advies is om kinderen tot en met 12 jaar alleen op sociale media actief te laten, onder toezicht van ouders of leraar. Ook zou er een tijdslimiet aan het gebruik moeten zitten. De Europese Commissie komt na de zomer met een plan. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege cyberaanvallen. Het gaat om het hacken van particuliere camera's op militaire routes in Nederland. Door die camera's te hacken kan Rusland onder meer inzicht krijgen in militaire transportroutes en het type wapens en materieel dat aan Oekraïne wordt geleverd. De Russische ambassadeur moet morgen uitleg geven aan Berendsen. Ook in Duitsland, Frankrijk en Finland worden Russische ambassadeurs ontboden vanwege spionage en sabotage. In de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel komen extra camera's en beveiligers. De politie mag er ook preventief fouilleren, omdat de omgeving is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen vlakbij het aanmeldcentrum. Die werden veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. Het kabinet heeft de Nationaal Coördinator Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld benoemd. Het is Judith Kuipers. De bedoeling is dat de overheid en instanties beter gaan samenwerken in het beleid rond bijvoorbeeld femicide. Ook moet er een nationaal actieplan komen om geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Het vorige kabinet besloot de nieuwe functie in te stellen. De regering maakte toen 10 miljoen euro extra vrij. Het weer, het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Het komend uur kun je luisteren naar Maandagavond Live met Dave Terlien en Ger Koreman.

0: En weer is een gigant ons ontvallen. Afgelopen donderdag overleed Bonnie Tyler op 75-jarige leeftijd. Goedenavond, we zijn er weer.
1: Goedenavond, we zijn er weer.
0: Zo, de knetter zeg. Waren wij even een tijdje er niet?
1: Nee, inderdaad. Week of 4, 5, denk ik.
0: Ja, zoiets. Ik ben er 5 weken niet geweest. Dus we zeggen goedenavond, kijkers en luisteraars, naar maandagavond live. Ja. We zijn er weer tot 9 uur. En nou ja, we zitten dus zoals jullie van ons gewend zijn, bommetje vol. Dus we gaan snel maar beginnen.
1: Ja.
0: Oh, we gaan helemaal niet beginnen. Ik moet een heel andere doen. Ik wil eerst even die en dan doe ik die. Zie je, 5 weken eruit.
2: Het is nu tijd voor een goed gesprek.
0: Het is zeker tijd voor een goed gesprek. En dan zeggen we altijd goedenavond. En wie zit er achter onze microfoon?
3: Goedenavond. Achter de microfoon zit Gerrit van Harskamp van de Tourclub Flevoland.
0: Ja, want het is bijna zover.
3: Ja, morgen start alweer de 46e editie van de Avondfietsvierdaagse.
0: Zo?
3: Ja.
0: De 46e?
3: Ja.
0: Is gewoon 46 jaar lang organiseren jullie dit al?
3: Nou, het werd al georganiseerd eigenlijk voordat de Tourclub definitief opgericht was. Maar wel door dezelfde mensen.
0: Oké. Okay.
3: Ja. Maar ja, in de loop van die 46 jaar zijn natuurlijk diverse mensen erbij de organisatie betrokken geraakt. Hè?
0: Ja, je bent zelf niet al 46 jaar erbij betrokken?
3: Ik dacht het niet, nee.
0: Ja, dat kan toch? In theorie kan het. Je zei net hoe oud je was, dus in theorie zou het punt hebben.
3: Niet verklappen.
0: Nee, ik zeg helemaal niks hoor. Nee, dat moet je zelf allemaal vertellen. Vertel, nou ja, hij gaat morgen beginnen. Ja. Waar begint hij? Hoe laat begint hij?
3: Nou, morgen we starten bij de Sporttrack Schouw. Misschien zegt iedereen misschien Unicum wat meer. Hè, voetbalclub Unicum. Maar daar hebben wij ook ons onderkomen. En we starten iedere dag vanaf 6 uur. Dus inschrijven is vanaf 6 uur tot 6:30. En dan kun je vertrekken. En dan hebben we routes van 15 en 25 kilometer. Onderweg nog een pauzeplek. En na 4 keer meegedaan te hebben, wacht er een mooie medaille op je.
0: Ja, oké.
3: Ja.
0: En hoeveel deelnemers doen er op dit moment mee of zijn er ingeschreven?
3: Ja, nu zijn er zo'n 75 voor ingeschreven. En we hopen dat er nog morgenavond op locatie nog een aantal mensen bij inschrijven. Dat we zo op de 120 deelnemers uitkomen.
0: Ja,
4: dat is gemiddeld van de afgelopen jaren of zo?
3: Ja, 120, 150. Ja, in het verleden was het wel wat meer. Maar de laatste 10 jaar is het zo in deze regio.
0: Oké. Okay. Heb je een beetje last van de WK, denk ik, of niet?
3: Want morgenavond, dat denk ik niet.
0: Morgen en woensdag spelen natuurlijk wel 2 knijter.
3: Ja, die zijn later, toch meestal?
0: Om 9 uur.
3: Ja, dan zijn er meestal weer terug.
0: Oh, dus je kan gewoon...
3: Je hebt geen last van dat je niet naar de voetballen kan kijken.
0: Oh, nee, want dat heb ik thuis als smoes gebruikt.
3: Ja, ja.
0: Maar nee, ik kan niet meedoen, want ik moet het WK kijken.
3: Bij deze ontkracht.
0: Oh, jeetje. Hé, hey, wat zijn de kosten voor het meedoen?
3: Ja. Vanavond kun je nog voorinschrijven via de NTFU-site. De Nederlandse Tourfietsunie. Dat sluit om 12 uur vannacht. En dan kost het €8. En wil je morgen op de site of op de locatie inschrijven, dan kost het €10.
0: Is dat per avond of voor de hele...
3: Dat is voor de hele 4 keer. Je mag ook wel een keer denken van, ik kan die 4 avonden niet meedoen. Ik wil eens een keer 1 avondje meedoen. Nou, dat kan ook. En dat kost je dan €3. En dan fiets je gewoon 1 avond mee door een mooie Nederstad.
4: Dat is een mooie regeling.
0: Krijg je geen medaille.
3: Krijg je geen medaille. Nee,
0: maar het is toch later als je kist ligt met al die medailles. Dat is toch een uniek iets dat je kinderen, kleinkinderen dat allemaal kunnen zien.
3: Ja. Ja. Als het goed is, en dat er is nu 1 deelnemer die doet het voor de 42e keer.
0: Zo.
3: Ja.
0: Wauw.
4: Is een elektrische fiets waarschijnlijk.
3: Nee, die fiets lag op een gewone fiets. Ja. Ja, je ziet wel steeds meer elektrisch ondersteunde fietsen. Maar die fiets lag op een gewone fiets.
0: En wat is de leeftijd dat je mee mag doen?
3: Dat je wel een klein stukje kunt fietsen. Ik denk vanaf 8 tot 10 jaar. Dan kun je wel eens een klein stukje die 15 kilometer wel fietsen.
0: Ja, ja. En een trapondersteuning helemaal natuurlijk.
3: Ja, ja, ik denk niet dat er veel fatbikes mee doen.
0: Nee, dat denk ik ook niet.
3: Nee.
0: Hé, wat is zo'n beetje de route? Waar komen we langs?
3: Nou ja, we verdelen meestal Lelystad en 4 kwartieren. En dan kun je dus, kom je eigenlijk, als je die 4 routes doet, kom je door heel Lelystad heen.
0: Door heel Lelystad?
3: En door de omgeving van Lelystad. Hè?
0: Wat is nou echt een plekje waarvan je zegt, nou, dat is echt wel een mooi plekje om daar langs te fietsen?
3: Nou, ik vind de havens wel mooi om daar langs te fietsen. Ik vind natuurlijk het natuurpark wel mooi. Maar ja, er zijn echt heel veel mooie stukjes van Lelystad. Het zal mensen opvallen dat er toch veel mooie stukjes zijn om te fietsen in Lelystad?
0: Ik denk dat Lelystad ook best wel mooi is. Er wordt altijd gemopperd op Lelystad. Hè? Lelekstad of hoe heet het allemaal. Ja.
3: Maar nee, dat valt wel mee. Er is alleen niet zoveel tussen de kernen in Flevoland. Ik bedoel, tussen Lelystad en Dronten gebeurt er niet veel. En tussen Lelystad en Almere gebeurt er ook niet veel. Maar daarom gaat het rondom Lelystad. En daar is het mooi fietsen.
0: En hoe lang doen jullie erover om dit helemaal uit te zetten?
3: Nou ja, je moet eerst verzinnen waar je de route weer gaat doen. En dan ga ik natuurlijk kijken naar oude routeboekjes. Want weliswaar is de route helemaal uitgepeild. Dus je hoeft alleen maar de pijltjes te volgen. Maar je krijgt ook altijd nog een routeboekje voor nood. En misschien omdat je in de toekomst dat nog een keer met andere mensen wil gaan fietsen. Maar ja, dat... Dus ja, hoe lang doe je erover?
0: Nou,
3: best wel een
0: zucht.
3: Tijdje.
0: ik word ja, van diepe zucht.
3: Nou ja, kijk, het is best wel moeilijk altijd om voldoende vrijwilligers te krijgen. Dus ja. ik heb best wel wat van mijn eigen familie ingeschakeld. Hè. Mijn schoonzoon die heeft de ophaalservice als er pech is. Mijn vrouw zit en mijn dochter zit achter de balie bij de inschrijving. Ikzelf doe, we hebben 2 van de 4 routes gemaakt en moet 3 van de 4 routes uitpeilen. Nou ja, zo ben je wel een hele tijd bezig. Je bent er wel een tijd mee bezig.
4: Dat geloof ik, ja.
0: Ja, maar goed, het is overal, hè, de vrijwilligers, ja, dat blijft een probleem.
3: Ja. Ja.
0: Dus nou, nog 1 keer, waar kunnen mensen zich nog inschrijven? En nou ja, hoeveel kost het en waar begint het? Nog 1 keer voor de luisteraar, nou, zodat je morgen 100 man bijkomt.
3: Vanavond 12 uur kun je nog inschrijven op de NTFU-site. De Nederlandse Toerfietsunie. Dan kost het je nog €8 voor de 4 avonden. Vanaf morgen kun je inschrijven bij Sportpark Schouw, Unicum en onze onderkomen. Kost het je €10. Wil je 1 keer meedoen, of wil je 2 keer meedoen, 1 keer kost €3. En nou, wil je 2 keer meedoen, kost je €6. Zo simpel zit het.
0: Precies. Nou, hartstikke goed. Ik hoop gewoon, nou ja, ik zou zeggen, kom weer een keer langs om te vertellen hoe het gegaan was. Het weer zit in ieder geval mee deze week.
3: Ja. Ja. Ja, ik zou de mensen aanraden om ook gewoon nog een keer iets extra te stoppen onder een dikke boom. Hè, een beetje schaduw, extra wat water meenemen, want het wordt toch wel 7, 28 graden.
0: Daarom.
3: En nou, je hebt toch alle tijd.
0: Precies. Dus, als je maar om 9 uur weer terug bent voor de WK.
3: Als de voetballiefhebbers maar om 9 uur weer terug zijn.
0: Precies. Nou, heel veel succes. En ik zou zeggen, kom terug om te vertellen hoe het geweest was.
3: Bedankt.
0: Ja. Tot de volgende keer.
3: Bedankt.

0: James Blunt en Wise Man. En daarvoor nog Jimmy Cliff en Reggae Night. En het allebei maandagavond live, zoals jullie van ons gewend zijn. We gaan snel door met de volgende gast, want die zit alweer klaar.
1: En dan is het nu tijd voor een goed gesprek.
0: Het is zeker tijd voor een goed gesprek. En dan zeggen we altijd goedenavond. En wie zit er achter onze microfoon?
2: Ria Bierschenk.
0: En u bent van...
2: Toolclub,
3: de Turbotrappers,
2: ja, dat was een leuke naam.
0: De Turbo, en wie zit er naast u?
3: Mijn naam is Ronnie Lans, ik ben buurtwerker namens Welzijn Lelystad. En in die hoedanigheid is Ria bij mij op mijn pad gekomen.
2: Ja.
0: Wat gezellig. En u bent?
4: Ik ben Alicia van der Born en ik zit ook bij de Toertrappers.
0: De Toertrappers?
4: Turbotrappers.
0: Oh, de
4: Turbo en toeren doen we allemaal.
0: Allemaal, precies. En wat houdt de club een beetje in?
2: Nou, het is een clubje van mensen met driewielfietsers. Want die kunnen bijna niet fietsen met mensen met een gewone fiets. Want we hebben een hele andere insteek van de bochten en van de... En dat moet je even speciaal leren. En dan gaan we met zoveel mogelijk mensen gezellig een stukje fietsen.
0: Ja.
2: Dat is de bedoeling.
0: En waarom is het dan speciaal driewielers? Want hiervoor hadden we de Tourclub, hè? Want het sluit is één grote...
2: Ik heb ook opgezeten, want dat was met een tweewielfiets.
0: Ja.
2: Maar met driewielen heb je dus, omdat je dus groter bent en breder bent, heb je voor bochten, heb je grotere bochten nodig. Je moet hem vroeger aansnijden. Dat heb je allemaal met je remafstand. Het is allemaal anders.
0: Ja, en waarom heeft u bijvoorbeeld een driewieler?
2: Nou, bijna alle mensen met een driewieler hebben een handicap.
0: Oké.
2: En daarom heb je de driewieler, want anders kan je wel op een gewone fiets fietsen.
0: Ja, nou, dat weet ik niet. Misschien zijn sommige mensen hier ook eens op een driewieler, omdat het handig is natuurlijk.
2: Nou, dat... Als je er van de prijs neemt, dan doe je dat liever niet.
0: Nee?
2: Nee, want je hebt er een leuke auto voor.
0: Oh, zo? Ja. Maar goed, u hebt een clubje opgericht. En toen dacht u, nou, laten we daar eens wat mee gaan doen.
2: Ik zeg nou, wij zijn op de Zuiderzeewijk. Die weten het allemaal wel. Maar ik vind de mensen op Lelystad Tafel moeten ook weten dat ik dat doe.
0: Ja.
1: Ik maak af en toe wat fotootjes.
0: Okay. Zegt hij gewoon. Tussendoor, maakt hem niet uit. En wat doet u allemaal met de club?
2: Gewoon fietsen. We mogen bij Ronnie in het buurthuis eerst een kopje koffie komen drinken als we bij elkaar komen. En dan gaan we fietsen wat we willen. Wie kan er wat, hoe ver kan je fietsen, hoe ver willen. Heb je mensen die niet ver willen, neem je een paar mensen bij elkaar die niet ver willen. Heb je mensen die wel ver willen, die gaan ver willen. Dat is dus namelijk, Alicia kwam bij mij. Ik heb nog nooit verder dan 10 kilometer gefietst hoor, ik kan niet zo ver. Aan het einde van het seizoen vorig jaar fietste ze 51.
0: Sorry, knetter, dat doe ik niet eens.
4: Op één dag, hè?
2: Op één dag.
0: Ja. Ja, nou, dat zeg ik. Dat doe ik niet eens. Wat knap.
4: Ja, maar kijk, wij hebben dan dus een driewielfiets, maar we hebben ook het is een lichtfiets. En ja, weet je, het is gewoon de wind gaat over je heen en je bent veel gestroomlijner. En ja, en je fietst gewoon alsof je slaapt.
0: Oh, dat is helemaal slapen en fietsen tegelijk. Dat
4: nee,
0: ook.
4: Maar het
0: dan is
4: gaat
0: het dan iets
4: zo
0: voor mij, toch?
4: Gemakkelijk.
0: Oké. Okay.
4: Ja, en dat is gewoon lekker dat je gewoon Je bent in beweging, je bent samen op hetzelfde niveau. Dat is ook vooral. En ja, weet je, het is gewoon heerlijk om buiten te zijn. En om zo met elkaar te genieten van de natuur. Maar ook, ja...
3: Nieuwe contacten opdoen.
4: Zeker, nieuwe contacten opdoen. En, nou, ik ben de jongste.
2: En ik ben de oudste.
0: En ja. Jullie fietsen dan in principe alleen door Lelystad of om Lelystad of ook verder?
2: Nou, om eens luisteren, zover we kunnen. En dat is altijd in de buurt van Lelystad. Want anders heb je een aanhanger nodig om weg te gaan en daar vandaan te fietsen. Want...
0: Nou ja, 50 kilometer, dat is bijna Amsterdam hoor.
2: Ja, maar je moet er ook weer terug.
0: Ja, dat is waar.
2: We nemen dan heen en terug, hè?
0: Ja, ja.
2: We zijn bijvoorbeeld vorige week zijn we gefietst naar HJ aan de andere kant. Dat noem ik altijd dan. En dan terug. En daar hebben we geen ene weg bijna alleen bij een straat in dezelfde weg gereden. Dat vinden we eigenlijk het mooiste.
0: En hoe kwam u erbij om dit te organiseren?
2: Nou, dat zal ik je vertellen. Ik zat vorig jaar op de televisie, zondagsmorgens. Er was een programma allemaal over allemaal mensen met hobby's en weet ik wat. En er was een tourclubje van handbikers in Noord-Holland. Ik denk, hé, dat wil ik ook. Daar is het idee geboren.
0: Daar is het idee geboren. Maar goed, dan moeten we nog even ontwikkelen natuurlijk. En
2: ben ik naar Ronnie gegaan. Ik zeg, help me eens eventjes. Hoe moet ik dat doen?
0: Ja, Ronnie, help eens even.
1: Ja, Ron.
3: Ja, ik ben buurtwerker en ik ondersteun...
0: Je kan die microfoon naar
3: ik ondersteun bewonersinitiatieven die in mijn stadsdeel gaande zijn. Ik heb ongeveer 15 clubjes onder mij. Ik bedoel misschien clubjes, praten en breien, stoelyoga, een muziekclub, een leesclub. Dus elk initiatief wat een bewoner van Lelystad laat zien, probeer ik te faciliteren. Een plekje in het wijkcentrum, gratis koffie en thee. Ik heb ook een financieel budget op jaarbasis beschikbaar om het bewonersinitiatief te ondersteunen. Dus toen ik hoorde van Ria, Ronnie, ik wil een driewielfietsclubje oprichten. Nou, ik vond het zo mooi.
2: Super enthousiast.
3: Ja, Ria, er zit zoveel energie. Ja, ik vind het mooi. Bewoners die gewoon kosteloos dit voor een ander willen doen. Want ze steekt er zelf ook heel veel tijd in.
2: Het is ook wat eigen belang, want met meer mensen fietsen is gezelliger als alleen.
0: Ja, dat is waar.
3: Dat is helemaal waar.
0: Maar ondersteun je dan alle initiatieven? Want je zegt, ik heb een budget. Ja, dan kom je straks morgen, als mensen dit horen, denken ze, hey, ik heb ook nog wel 20 hobby's die ik met de buurt wil delen.
3: Ja, het moet zijn van de buurt voor de buurt. Mensen kunnen er zelf niks aan verdienen. Ja. Het moet openbaar karakter hebben. Dus iedereen moet mee kunnen doen. En voor de doelgroep dan. Ria is dan voor de senioren. Gaan geen kinderen aansluiten. Dan hebben we weer een andere doelgroep. Dus allerlei initiatieven die door bewoners worden gedaan in mijn stadsdeel. Die hoor ik graag. En kan ik kijken of ik vanuit mijn functie dat kan ondersteunen. Nogmaals, een plek in het wijkcentrum. Een bakje koffie, een bakje thee. Een koekje voordat ze vertrekken.
0: Oh,
3: een
0: lange, dat is wel belangrijk.
3: Een lange rit. En bij terugkomst staat er ook weer een bakje koffie klaar. En dit is echt top om te zien hoe Ria dit initiatief oppakt. Hoe ze enthousiast meer mensen probeert te werven voor haar clubje. Ja, ik kan alleen maar vol enthousiasme zulke initiatieven ondersteunen. Ja,
0: zeker, heel mooi. En hoeveel mensen doen er aan mee?
2: We hebben er nu 5.
0: U mag weer even in de microfoon hebben, want anders... 5 mensen?
2: We hebben nu 5 mensen.
0: En is dat een beetje te behappen of zegt u, nou, er kunnen wel wat meer?
2: Nou, nee, eigenlijk liever niet in één groep. Niet meer dan 4 mensen achter mij. Zo zie ik dat, want ik ben wel verantwoordelijk voor die 4 mensen. Dus ik moet constant in mijn spiegel kijken, van haalt die bocht wel, haalt die bocht wel. Ik geef ook altijd van tevoren aan het kijken, daar zit een nare bocht, of daar moet je uitkijken. Of dat loopt wat scheef die weg. Dat doe ik allemaal wel. En dan vind ik meer dan 4-5 mensen achter me.
0: Een hele verantwoordelijkheid als ik het zo hoor.
5: Ja, zeker.
0: Het is niet gewoon van we stappen op de fiets en we gaan, maar...
4: Nee, maar er mogen natuurlijk nog wel meer mensen aansluiten. Maar dat betekent dat we natuurlijk op een dagdeel, zullen we zeggen, met zo'n clubje fietsen. Ja, dus niet meer dan 5 mensen fietsen we dan. Maar we kunnen bijvoorbeeld ook 2 keer op een dag of door de week natuurlijk vaker weg. En niet iedereen kan op dinsdag.
0: Nee, precies. Nee. Maar het moeten mensen zijn met een driewielfiets.
2: Ja.
0: Of een duofiets mag ook?
2: Nee.
0: Nee?
2: Nee,
0: oh, zo. Het vuur spuugt uit de ogen als ik dat zeg.
2: Nou, nee, die passen niet op een fietspad.
0: Oh, die passen wel op een fietspad, maar dan kunnen er niemand meer langs waarschijnlijk.
2: Tegenkomen en ik stel, we rijden in het Hollandse Hout op zo'n klein paardje en je komt mensen tegen. Nou, die raken totaal alleen al als ze ons zien.
5: Ja.
2: En wij zeggen dan tegen elkaar, zet je fiets even aan de kant. Wij kunnen stil blijven zitten, die andere mensen moeten afstappen. Dus laat die mensen voorgaan.
0: Oh, nog spelregels ook allemaal.
2: Ja, voet
0: ze ook op.
4: Ja, hoor.
3: Moeten de mensen ook een elektrische driewieler hebben? Mag het ook gewoon normale driewieler?
2: Ja, jawel.
3: Oké, dus wel een elektrische driewieler.
2: Ja, hier in Lelystad is het niet te doen zonder elektrische driewielen. Want al die bruggen op, die driewielen trekt je achteruit.
0: Ja.
2: Neem maar een aanhanger achter je auto. Een aanhanger achter je auto, die gaat ook makkelijker achteruit. Ja. Dus je moet wel een elektrische... Tenzij je een grote stoere fan bent die het wel kan. Ronnie zou het wel kunnen, maar ja... Die mag niet met ons mee.
0: Nee, die heeft geen driewielen, schat ik in. Nee. Dus jammer, Ron.
3: Ja, helaas. Ja,
0: je moet je eigen clubje oprichten. We hebben een clubskop gericht. Ja. Nee, dat kan gewoon. Hey, als mensen nu luisteren en die denken van... Hé, ik wil me daarbij aansluiten, kan dat?
2: Ja.
0: En hoe moeten mensen dat doen?
2: We hebben een flyer, maar dat is jouw bellen, hè?
3: Ja, ik heb meerdere opties. Laat een berichtje achter bij Wijkcentrum Zuiderzee. Ook is maar een kort briefje ter attentie van Ronnie, ter attentie van Ria. Dat je mee wilt doen. Kort je naam en telefoonnummer. Dan neemt een van ons 2 contact op. Mijn gegevens staan ook op de site van Welzijn Lelystad. Buurtwerk. En dan kom je bij mijn naam met mijn 06-nummer. Maar voornamelijk, ga naar het Wijkcentrum Zuiderzee. Daar is altijd een beheerder aanwezig. Laat je gegevens achter. En dan nemen wij contact met je op.
2: Ja.
0: Wat maakt het nou zo leuk?
2: Samen zijn. Ja, allemaal met een handicap. Die heeft zo'n handicap, die heeft zo'n handicap. Er wordt ook wel eens over de handicaps gekletst natuurlijk.
0: Ja, want dan moeten we ook wel een beetje humor blijven zitten, toch?
2: Dat ook wel eens, ja.
0: Ja. Ja.
2: Maar gewoon gezellig onder elkaar.
0: Ja. Ja, dat is het belangrijkste. U heeft een hulphond, zag ik.
4: Ja, klopt.
0: Gaat die ook mee op de fiets?
4: Nee. Ik heb er geprobeerd... het is zo. Mijn fiets staat bij Ria... En mijn eigen fiets is zelf 3 keer gestolen.
0: Oh.
4: En in die periode dat ik dus mijn eigen fiets had... had ik ook een fietscar. En nou ja, wilde ik dus met haar leren gaan fietsen in de fietscar. Maar dat is tot op heden nog steeds niet gelukt. Dus ja, weet je, dat zijn dan gewoon problematieken waar je dan tegenaan loopt. En nou ja, omdat mijn fiets dus bij Ria staat, wat heel fijn is, kan ik ook niet altijd dagelijks ermee fietsen. En ook niet oefenen met mijn hond om samen in ieder geval te kunnen fietsen. Dus dat staat nu even on hold. Maar ik heb de fietscar en mocht het allemaal, nou ja, lekkerder gaan lopen en dat soort dingen, is dat natuurlijk zeker nog steeds het doel om samen te fietsen met hulphond. Maar in ieder geval nu is het voor mezelf.
2: Ik wil even een beetje reclame maken. Is er iemand die haar kan helpen met die hond, want die durft niet in die kar?
4: Ja.
2: Ik weet zelf niet hoe ze dat kan leren.
0: Ja. Ik weet dat Martin Gauws hier in de buurt woont.
2: Ja, maar die is zo oud, heb je de...
0: Ja, maar dus, hij heeft wel opvolgers, hè? Nou, u mag dat gewoon zeggen, hoor. Bij maandagavond live mogen we alles zeggen. Nee, maar er zijn wel opvolgers, hoor. Die lopen daar ook rond.
5: Met Martin.
0: Sorry?
5: Gaat niet goed met Martin.
0: Nee, maar zijn hondenschool. Hij heeft toch een hondenschool?
5: Ja.
0: Dus daar kunnen toch mensen wel... Sorry?
5: Dat hebben ze allemaal niet meer.
0: Hebben ze allemaal geen hondenschool? Oh, dat
5: heb ik een tijdje gedaan, is gelukkig ook gestopt.
2: Dat weet ik.
0: Oh, ik weet wel dat er een hondendierenarts zit daar in de buurt. Nou goed, ik kan inderdaad op Facebook ook even een oproepje doen. Hè,
5: ja, van zeker. Kijk,
2: Het
5: centrum is van welzijn, hè? Van welzijn. Dus daar zit ook heel veel mensen die een handicap hebben, denk ik. Dat kun je ook een oproep doen bij welzijn natuurlijk.
3: Wij gaan wel even samen zitten, Alicia, om even te kijken om een oproepje te doen.
5: Ja.
0: Ja, via een website of weet ik van wat. Er zijn vast wel mensen die een hondentraining kunnen doen. Of samen kunnen kijken van hoe kunnen we die hond in die bak krijgen. Dat is het mooiste.
5: Maar wat is dat dan? Want hoe moet ik dat even voor me zien? Zo'n honden...
4: Gewoon een fietscar waar je ook kinderen in doet. Achter de fiets.
0: Achter de fiets zie je toch wel eens een hond?
5: Hij hoeft niet te lopen. Hij...
4: Nee.
5: In die kar gewoon. Ja. Ah, oké. Okay.
0: Je kan die hond geen 30 kilometer laten.
2: Nee, dat kan niet juist.
0: Dat kan, nou, dat kan wel. Maar
2: ja, oké. Okay.
5: Je hebt hier van die wolven, die lopen nog van Duitsland hier naartoe. Dus,
0: ja, dat is waar.
4: Maar die hebben dan ook flink gegeten daarvoor.
0: Denk je een hert of drie.
5: Schapige.
0: Ja, precies. Nou, luister je nou naar Maandagavond Live en je denkt van ik kan deze mevrouw helpen. Je kan ook een mailtje sturen naar maandagavondlive@radioledenstad.nl en dan zorgen wij ook dat het goed terechtkomt. U kwam binnen, dus zei ik wil zoveel vertellen. U had alles opgeschreven.
2: Ik had het opgeschreven en hij is uitgegaan.
0: Oh jee.
2: Wat ik vertellen wil is eigenlijk als mensen dus een... Nou, dan moet je even een pincode invullen.
0: Ja. Niet hardop, hè, want anders ziet iedereen ziet uw pincode nu natuurlijk. Maar dat geeft niet. Wat wilt u nog allemaal vertellen?
2: Nou, ik wil eigenlijk vertellen over de driewielfietsen.
0: Ja.
2: Er zijn de mensen die fietsen toekennen. Die kijken vaak niet wat de mensen nodig hebben. Die denken, oh, je bent dat, dan heb je die fiets, die is klaar. Maar ieder mens heeft een andere fiets nodig. En niet die ene zelfde. Ik bedoel, als u en ik een fiets gaan proberen... Ik fiets op een gezelle lekker en u fiets op een Batavus lekker. Dat is ook met de driewielers. En daar kom ik nog wel eens tegen. Mensen zeggen, ja, ik heb een driewieler gekocht of gekregen... maar ik heb er maar helemaal niet op gefietst, want ik kan er niet mee weg. Zonde van het geld, omdat ze zo duur zijn.
0: Is het dan dat de gemeente iets toewijst... maar gewoon niet kijkt naar hoe en wat?
3: Ja. Dit gebeurt dan vanuit de WMO.
0: Ja, precies.
3: Dus je kan een gesprek aanvragen bij het social wijkteam. Die komen dan bij je thuis. Je krijgt een hele vragenlijst. En ze bepalen dan inderdaad voor welk hulpmiddel je in aanmerking komt.
0: Ja.
3: En de gemeente kiest vaak wel voor de meest eenvoudige oplossing, zeg maar.
4: Ja, en dat is over het algemeen dan wel een scootmobiel. Omdat het natuurlijk heel gangbaar is. Ja. Maar ja, er zijn natuurlijk genoeg mensen die nog goed ter been zijn. En nou, goed ter been in ieder geval
0: wel
4: mobiel
0: fietsen.
4: Zijn om, ja. En willen fietsen. Dus ja, weet je, die optie is er natuurlijk ook om lekker wel naar buiten te kunnen op die manier.
0: Dus eigenlijk zeggen jullie gemeente luister beter naar de mensen die het nodig hebben.
2: Ja. Ja,
3: zeker op lange termijn, want iemand die nu in een scootmobiel komt te zitten, die heeft geen beweging meer.
0: Nee.
3: Dus alles gaat achteruit. Dus hoe langer iemand zelf in beweging kan blijven, lijkt mij dat het bevorderlijk is voor iemands
0: gezondheid.
2: Ik zeg, ga shoppen. Kijk op internet, er zijn heel veel fietsmerken en van die... Ga kijken welke het beste bij je past. Want een proefles kost niks.
0: Oké, ik kan ook nog een proefles...
2: Je kan naar een bedrijf. Ik heb een bedrijf A. Die heb ik gevonden. Want diegene die de WMO adviseert, die ken ik al. Die heb ik al geprobeerd. Dan ga ik naar bedrijf A. Ik zeg, mag ik een middagje komen fietsen? Kunt u mensen adviseren welke fiets het beste van? Ik heb die en die. Ga dat ook doen. Ja.
3: Want wat meer maatwerk.
2: Daar ja, dat vind ik wel. Ik vind het eigenlijk gewoon zo zonde dat er mensen met de verkeerde fietsen. En dan gaan ze maar niet meer fietsen.
0: Ja, dat is zonde. Dan staat hij in de gang te verroesten natuurlijk.
2: Nou, dat hoor je dus.
4: Ja, hij past niet in de gang hoor. Want zo groot
0: is. Nou ja, bij wijze van als je groot woont.
2: Dat is ook pas. Ook een punt. Er zijn fietsen die zijn te breed om in de schuur te gaan. Ik hoorde. Nog een punt. Ik hoorde gisteren op een verjaardag. Bij ons in de buurt, in die flat waar vroeger de tandartstoestand heeft gezeten. Daar is een mevrouw, die heeft een driewielfiets gekregen. En die kan in de schuur staan, maar in die schuur is geen oplaadpunt.
0: Oh ja, dat is ook nog iets. Ja, dan moet het ook weer aangelegd worden. Of een verlengsnoer.
2: Ja, maar zij woont in een appartement. Ja, ze woont op de 5e verdieping, of weet ik wel wat meer. En dat vind ik ook over oplaadpunten gesproken, als wij gaan fietsen. De meeste fietsen hebben dus een afstand van 35 kilometer met de accu.
0: Oké.
2: Ja? Dan kunnen we niet zo heel ver fietsen. Moet ik altijd rekening mee houden.
0: Ja. Dus bij een gewone fiets kan je dan langer. Dus bij zo'n driewiel.
2: Ja, maar dat kan ook. Maar het duurste van de fiets is bijna de accu.
0: Ja.
2: Dus die krijgt de goedkoopste accu. Is voor een heleboel mensen voldoende. Maar voor zoals wij die graag verder zouden willen fietsen. Ik heb zelf 2 accu's gekocht. Maar dat kon ik betalen. Maar dat kan niet iedereen betalen natuurlijk. Nee. Hè? En ik zou heel graag een rondje Oostvaardersplassen willen fietsen. Maar dat kan niet met 35 kilometer. Tenzij je oplaadpunten hebt. Ja. Kun je onderweg even opgeladen en kun je een kopje koffie drinken. Maar die zijn er helemaal niet. Ik heb overal geïnformeerd. Het hele rondje over, ook in Almere. Ja, moet je Almere in, daar is een oplaadpunt. Maar ik wil Almere niet in, want ik wil rond die
0: Oostvaardersplassen. Nou, ik zou zeggen, er is nog wel werk aan de winkel voor de gemeente.
3: Ik denk dat we een gesprekje gaan inplannen.
2: Nog één over de accu. Want ik ben klaar over de accu. En dat is voor de fietsfabrikanten. Die zijn zo dom. Wie hebben er een driewielfiets? Invalide mensen. Hebben ze er een accu bij? Die zit onder op de grond. Hoe kan je die eruit krijgen?
0: Ja, nee, dat gaat verder dan de gemeente, denk ik.
2: Dat weet gewoon, ik wel. Maar de gemeente mag ook wel zijn leveranciers adviseren.
0: Dat kan, zeker. Nou ja, goed. Ik denk dat u een gesprek moet aanvragen met de gemeente. Dat lijkt me een goed plan om daar alles neer te leggen.
2: Dat is zo dom. Die kunnen dan kunnen ze niet bij die accu om die accu eruit te halen. Als ze zo is die mevrouw in die flat bovenin woont om hem mee naar binnen te nemen.
0: Nee, dat zijn allemaal goede punten. U heeft ze vast wel allemaal opgeschreven. Ik zou zeggen, ga een gesprek met de gemeente aan. Even met de BMO. En dan komt het huis wel een keer weer goed natuurlijk.
2: Dat zijn dingen, daar loop ik echt
0: in. Ja, nee, maar dat zijn goede punten om goed te bespreken.
2: Mag ik even kijken wat ik nog meer heb? Ik wil maar even verder praten.
0: Ja, zeker. Nou, we hebben nog een paar minuten. Hè, dus ik weet niet hoeveel u nog heeft. Zijn er nog dingen waarvan je zegt, nou, die zijn best wel interessant. Dat mensen, hè, want ze moeten nu naar de welzijn kunnen ze natuurlijk doen. Kijk, die mevrouw steekt de vinger alweer op. Ze heeft nog een vraag.
2: De fietspaden zijn soms zo schuin. En dat is met een driewieler doodeng.
0: Ja.
2: En dan heb ik nog iets. En dat zag ik met vorig jaar Koningsdag. In Dokkum was Koningsdag. Dat moet ik zo doen, hè? In Dokkum was Koningsdag. En daar hadden ze een hele rit met allemaal bedrijven die met hun auto's en dingen voorop reed. En voorop reed een mevrouw met een driewieler. Ik denk, hé, dat wil ik hier ook.
0: Nou, ik zou zeggen Koningsdag 2027 @gemeenteledenstad.nl. Daar kunt u dit soort dingen neerleggen.
2: Ja?
0: Ja, zeker. Dat komt bij de gemeente. Er staat op de website van de gemeente staat een e-mailadres. En dan kunnen alle ideeën naar gestuurd worden.
2: Okay.
0: En dan in september wordt er besloten van welke ideeën het leuk zijn en ook haalbaar zijn. Dus ik zou zeggen.
3: Willem straks achter op de driewieler. Door de
2: stad. Ik heb hem al gezegd. Ik kan niet meer. Jouw fiets samen erachter.
0: Precies. Willem leek ze in het.
5: Mijn idee is al goed gekeurd.
0: Nee, dat kan niet, want het wordt pas in september allemaal. Maar dat geeft niet. Ik zou zeggen, deel het gewoon bij die website of bij die e-mailadres en dan gaan ze kijken. Want er zijn er geloof ik al honderden ideeën zijn binnengekomen.
2: Ja.
0: Maar goed.
5: Het leukste is toch het idee wat ik ingevoerd heb. Dat vond ik toch wel het leukste.
0: Wat is?
5: Nou, zijn opa, Prins Bernhard, heeft ook in de...
0: Oh, met die boom.
5: Tegen de boom staan plassen daar. Ja? Dat is de dichtste boom van Lelystad. Ja, dan hangt er een bordje. Toen een Zuiderplaspark gemaakt werd, dat is heel lang geleden al, toen ging de kankerfamilie daar jagen. Op verzand en dat soort dingen. En Prins Bernhard moest heel nodig plassen. En die tegen een boom staan plassen daar. En hangt ook een bordje. Dus de Bernhard Twillig, weet je nou?
0: Ik ga het niet weten.
5: Twillig.
0: Zat hij aan het begin van de Lelystad haven daar?
5: Nee, het is in de sluis geplast.
0: Ah, oké. Okay. Nou, misschien gaat hij daar wel heen.
5: Nou, Bernhard Huppel de Pup. Maar daar staat ook een bordje dat hij dacht, waar stip met de datum erbij? Mm. Ik zeg, dat moet Willem moet anders doen. Zijn opa, dat is toch familie? Als hij er maar geen traditie van maakt. Dat hij daar, of, dat
0: gaat hij er ook tegenaan te plassen? Je weet het
5: nog. Ja, je weet het nou natuurlijk. Ja, wat ze doen,
4: ja,
5: precies. Ja, maar hij, het is een familiemens. Nou, dan ga je toch waar je opa ooit geplast hebt, 50 jaar geleden, 60 jaar geleden. Dan ga je toch even bezoeken dan. Hij heeft een bordje, alles hangt in. Dat is toch leuk?
0: Wij wensen in ieder geval jullie heel veel succes. En ook met uw plannen richting de gemeente. Want ik denk dat er nog genoeg te doen is daar ook. En kom nog een keer terug van hoe het gaat. En over een half jaar of zo.
2: Hartstikke bedankt dat je hier mogen zijn.
4: Leuk.
0: Tot de volgende keer.
4: Ja, super. Dankjewel.
2: Volgende keer.

0: rest in peace. Benson Boone en In the Stars. In de voordeur die je nog Anouk.
1: Ik hoor je niet.
0: Hoor je me niet?
1: Nee.
0: Ja, dan moet je me even aanzetten, want anders ik praat echt wel tegen je.
1: Ik hoor de muziek en daarna hou ik me niet meer.
0: Hoor je me niet meer?
1: Nee.
0: Oh, nou, dan moet je misschien aanzetten, dat knopje. Of heb je hem niet echt goed instaan?
1: Hij staat naast zijn hart.
0: Goed, we gaan verder met...
1: Zo! Gelijk
2: maandagavond live.
1: Ook bij schrikken.
0: Zo, jammer, ik hoor je niet. Ik hoor je niet, Ja, dat is mijn sidekick, hè. Goed, heb jij nog nieuws?
1: Nou, ik wil even mededelen. We hebben in Lelystad, de senioren zomerdaagse Lelystad. Het is dit. En dat wordt vanaf 9 juli tot en met 14 augustus... worden allemaal dingen georganiseerd daar. Dat is heel uitgebreid, hoor. De biljart, midget, golf, bezoek van agroforestry... workshop boekselen. Bezoek aan Kok Experience, boerenleven van een tekenaar... biljarten, midget, golf, all-star sportief, bewegenmiddag bij Rebelsport.
0: Kortom, alles.
1: Dingen, ja. Maar ik sta er ook in. En dat is namelijk op...
0: Ga jij bewegen dan?
1: Donderdag 13 augustus. Nee, ik heb een hekel aan bewegen.
0: Ja, ik ben erom.
1: Nee, ik beweeg alleen met mijn mond. Maar op donderdag 13 augustus, zo'n middags van 2 tot 4, lees ik voor uit mijn boek Als de Oostwaardersdijk kon lullen.
0: Oh.
1: En dat is, ja, het is een heel populair boek.
0: Ja,
1: het is
0: de geschiedenis
1: van Lelystad. Het gaat over de 60, 70, 80 jaren van Lelystad. En ja, dat schijnt al aardig te lopen. Het kost 3 euro. Dat gaat naar die stichting. Want die stichting die dit organiseert, dat is een senioren zomerdaagse Lelystad. Dat is een particuliere stichting. Die krijgt geen subsidie. Die moet alles een beetje bekostigen met dat soort dingen. Dus ik hoop dat er een heleboel mensen komen.
0: Wanneer is dat?
1: Dat is 13 augustus.
0: Oh,
1: op een donderdag.
0: Volgende maand.
1: Volgende maand, ja. Maar dit begint vast, hè?
0: Ja, nee.
1: Je moet nu wel inschrijven.
0: Ja, want het is al 13 juli vandaag. Ja, het zit alweer op de helft van juli, hè? Voordat je het weet.
1: Maar het is in de bibliotheek in Lelystad. Nou, dat is hartstikke leuk.
0: Hartstikke leuk. Tot zover weer even nieuws uit Lelystad.

Marcus en Our House. En daarvoor nog Bente, nieuwe nummer. En dat is heet 3-2-1. En dat allemaal bij maandagavond live. En we gaan er alweer helemaal uit. Dus ik moet heel snel afsluiten, want ik heb nog maar een minuutje. Oliver Dean en So Easy.

0: NOS-journaal. Op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een dagopvang, zodat de asielzoekers niet meer op het gras hoeven te wachten. Ook wordt de omgeving een veiligheidsrisicogebied, zodat er preventief gefouilleerd kan worden. En er komen meer camera's en beveiligers. Asielminister Van den Brink wil zoiets doen aan de onveiligheid en onrust rond het centrum. Na geweldsincidenten op het terrein vertrokken Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis vorige week bij het centrum, dat overvol is. Nu er maatregelen worden genomen, keren de organisaties terug. Een vrouw van 56 uit het Utrechtse Kamerik heeft een celstraf gekregen van 2 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, omdat ze een andere vrouw jarenlang heeft uitgebuit. Het slachtoffer werkte 11 jaar op het paardenbedrijf van de vrouw. Daar werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Ze had extreem lange werkdagen, maar kreeg geen salaris. De vrouw leefde onder slechte omstandigheden in een caravan op het terrein. De rechter zegt dat de eigenaresse van het bedrijf misbruik maakte van de kwetsbaarheid van de vrouw. Die had geen sociaal netwerk en kon nergens anders terecht. Kinderen onder de 13 moeten alleen sociale media kunnen gebruiken onder toezicht van hun ouders of een leraar. Dat schrijven onderzoekers in een advies aan de Europese Commissie. Verder moet er voor kinderen een tijdslimiet komen voor het gebruik van social media. Na de zomer komt de Europese Commissie met een voorstel. De politie heeft een man van 48 uit Woerden opgepakt voor brandstichting. Hij zou gisteravond een explosief hebben laten afgaan bij een appartementencomplex, waarna er brand ontstond. Bewoners van 7 appartementen in Woerden kunnen nog altijd niet naar huis. Bij de brand raakte niemand gewond. Het weer, het is nog lang warm vanavond en zonnig. Vannacht rolt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Het komend uur kun je luisteren naar Maandagavond Live met Dave Terlien en Ger Koreman.

0: Janke. Jekke, Jekke. Dat was de titel van het nummer. Jekke, Jekke. Ja, het zal wel een betekenis hebben natuurlijk, wat we niet hebben opgezocht. Maar dat geeft ook allemaal niet. Tweede uur van maandagavond live. We zijn er nog 9 uur, zijn we er nog. Op 13 juli 2026. En dan zeggen we dat goedenavond. Hé, hey, we hebben het eigenlijk nog niet gehad, hè, over onze vakantie en over de WK. Dat zijn we helemaal vergeten. Ik had net appjes. Hoe was je vakantie? Waar ben je geweest? Leuk dat jullie weer terug zijn.
1: Ga je niks aan?
0: Ja, ga je geen flikker aan. Nee, ik heb gewoon 4, 6 weken in Epe gestaan.
1: Ja.
0: En even gefietst. Ik heb nieuwe fietsen gekocht. Meteen even daar uitgeprobeerd en alles. En ach, nou.
1: Auto stuk.
0: Sorry?
1: Was je auto stuk dan?
0: Nee, maar het is daar een bosomgeving.
1: Ik heb het ook met je auto draaien?
0: Nee, ik kan je niet.
1: Jammer. Ik met mijn auto. Ik ga echt niet fietsen.
0: Ben jij nog op vakantie geweest?
1: Nou, ik ben net terug natuurlijk. Dinsdag ben ik teruggekomen. En ik ben 5 dagen. Wij gaan altijd drie keer per jaar. We zijn nu met een pleegdochter. Die nemen altijd mee 5 dagen. Dan gaan we met de familie van Ria. Dat zijn ook met z'n zes, zeven. Gaan we altijd. Een week. En dan gaan Ria en ik altijd nog even een week met z'n tweeën. Doe elk jaar. En dat vind ik leuk.
0: Maar waar ga je heen dan? In Nederland?
1: Nou,
0: of?
1: Ik heb afgelopen dinsdag ik heb 5 dagen in Kaatsheuvel gezeten. Hoe heet dat daar?
0: Bij de Efteling.
1: Bij de Efteling, ja. Niet bij de Efteling zelf, maar in op een park. En daar zit zo'n groot park. En ik moet zeggen, zo'n mooi park. Dat is, hoe heet dat park? Van wat die sponsor Feyenoord ook.
0: Nee, dat gaan we niet zeggen, want dan moeten we anderen doen ook zeggen. Dat is zo jammer is dat, helaas, vind ik.
1: Als een enkele Feyenoord.
0: Nee hoor, ik heb het niet een enkele.
1: Maar het zijn Europarks en ik moet zeggen dat is zo...
0: En Centerparks en die andere parken heb je ook, want anders krijgen we ruzie. Hè? Je moet altijd meer parken noemen.
1: Ja, maar ik heb heel veel parken bezocht in Nederland en in Duitsland, in België. Maar ik moet zeggen, dit is zo'n mooi park. En zo kindvriendelijk, jongen, niet te geloven.
0: Wat doe jij dan?
1: Wat ik dan meemaak, er staat op het park staat een automaat, een pizza-automaat. En dan bestel je een pizza, kun je bestellen wat voor soort... En dan moet je betalen. Na 4,5 minuten rolt er een pizza. Het komt geen mens uit de pas.
0: Ja.
1: Heb je dat nooit gezien?
0: Nee.
1: Nee, echt niet. Ik denk,
0: had je dat gezien?
1: Nee, nooit gezien.
0: Oh ja, dat is dat niet.
1: Nee, dat is maar ze hebben een winkeltje. Een winkeltje hebben ze daar. Zo'n doet-zelf winkeltje. Nou, dan loop je mijn keer, loop je erin. Er zit geen personeel in. Je haalt alles, je doet alles. Je scant alles.
0: Ja.
1: Er hangen allemaal camera's uiteraard. Het is gerelateerd aan de receptie zelf. Maar er komt geen personeel aan te pas. Dat vond ik ook al uniek, dat je dan zo in een winkel... dat je dingen pakt en afreken dan eruit loopt. Dat ben ik helemaal niet gewend.
0: Nee, maar zo'n pizza-automaat is inderdaad
1: is een
0: Europees.
1: Weet je ook in supermarkten. Ja. Maar ja, daar lopen nog mensen er rond. Maar hier niet, helemaal niemand.
0: Nee, zo'n pizza-automaat, je hebt ook een broodbakautomaat. Heb je ook
1: die ken ik wel.
0: Ja, eierautomaten, alles
1: ja, dat ken ik ook allemaal.
0: Ben jij nog op vakantie geweest?
2: Nee.
0: Nee, nee. Ga je nog?
2: Ja, ik ga misschien nog wel een klein weekje weg. Maar... Moet ik even kijken nog.
0: Nee, we gaan het straks met jou hebben over je eigen radio show natuurlijk. Hey, ja. Het WK, heren. Volgen jullie, heb jij het een beetje gevolgd? Nee?
1: Nee.
0: Heb jij het een beetje gevolgd?
2: Tot het Nederlands elftal heb ik het gevolgd. Daarna niet meer.
0: Was je lekker snel
1: heb
0: klaar?
1: Heb ik ook niet gevolgd.
2: Snel klaar, ja.
1: Heb ik ook niet gevolgd, geen nagaan.
0: Nee, heb je helemaal niks gevolgd?
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee, ik
0: nou, jammer.
1: Een paar stukjes gezien in herhaling en zo. Dacht ik, jongens, daar zijn we mee bezig met z'n
0: nou ja, het is...
1: Last dat Trump die
0: rode kaart
1: had gemaakt. Denk ik, nou, hou op, jongens. Hey.
0: Dus ja, het is wel... je weet eigenlijk dat Argentinië al gewoon in de finale staat. Hè? Ja. Dat is al bekend.
2: Ja, zo bekend.
0: En het is de nummer 1 tot en met 4 staat in de halve finale. Dus het is ook een beetje... of het nou een beetje doorgestoken kaart is, weten we allemaal niet. Maar goed, Nederland heeft gewoon dramatisch gevoetbald. Daar zijn we het over eens.
2: Ja.
0: Nieuwe coach.
1: Ik heb het niet gezien.
0: Nee, nieuwe coach, nieuwe kansen. Jammer dat jullie niet... morgenavond gaan jullie ook niet kijken?
1: Nee.
2: Absoluut niet.
0: Nee, Frankrijk-Spanje? Oh ja, die ga ik wel kijken hoor. Ja, dat is toch mooi?
2: Ik heb niks met Frankrijk en ook niet met Spanje. Dus.
0: Nee, maar als je Frankrijk ziet voetballen... Nou goed, ik praat wel weer tegen de muur, want hier komen we niet uit, denk ik. Want ik zie twee mensen tegenover me staan. Maar waar heb je het over?
1: Helemaal niks.
0: Zo jammer. En dan ben je nog maar voor die gekke club uit 0-10.
2: Ik heb wel vorige week een Ajax gekeken.
0: Oh.
2: Twee wedstrijden van Ajax zien.
1: Is dat ook een voetbal?
0: De eerste wedstrijd was dramatisch. Die was niet om aan te gluren.
2: Dramatisch, ja.
0: Maar van de week ging wel wat beter.
2: Ging iets beter, ja.
0: De verwachtingen zijn hoog gespannen. Want ze hebben nu een spits gekocht die gewoon 25 goals maakt. Hè? Dus moet
1: Messi?
0: Lukken.
1: Ja. Messi of zo?
0: Nee, Messi komt er niet in.
1: Stanley Messi.
0: Ja, Stanley Messi. Goed, we gaan even muziek draaien. En dan gaan we daarna met jou en René praten over... The one and only Almere Show.

0: Mary J. Blige en U2 en One. En het allemaal bij Maandag af het Live. Zo mooi.
1: Mooi, hè?
0: Vonden jullie het ook mooi, heren?
1: Ja,
2: wel mooi.
1: Geweldig.
0: Ja. En ervoor nog Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Ja, dat is een Duitse Leute natuurlijk. We gaan maar even praten, want dat lijkt me een goed plan.
3: En dan is het nu tijd voor een goed gesprek.
0: Het is zeker tijd voor een goed gesprek. En dan zeggen we altijd goedenavond. En wie zit er achter onze microfoon?
4: Ja, ik ben al vaker geweest bij jullie, hè?
0: Ja. Zeker.
4: Ja.
0: Maar goed, voor de kijkers en luisteraars die je nog niet kennen, hè?
4: Nou, ik kan sinds een paar maanden niet meer over straat. Dus,
0: Zo? Ja, maar wel in Lelystad.
2: Maar dat ligt aan je vrouw, hè?
4: Ja, alleen zei.
0: Ja, omdat je vrouw naast je loopt. Ja, mijn vrouw die is 19, dus dat is... Blond haar, blauwe ogen natuurlijk. Maar goed, dat geeft allemaal niet. René, goedenavond.
4: Ja. Heer, bedankt dat ik weer uitgenodigd ben.
0: Jazeker, want je komt vertellen over...
4: Radio Almere Online.
0: Precies, want jij hebt gewoon een hele eigen radiostudio, hè?
4: Ja.
0: Wat leuk.
4: Mijn zolderkamer. En dat is helemaal mooi uitgebouwd door een leuk studio.
1: Studio, ja.
0: Ja. Ja.
4: Ik ben er nog druk mee bezig, want er moet nog heel wat gebeuren. Camera's nog. En we hebben proefuitzendingen gedaan. En dat gaat helemaal leuk worden.
0: Maar hoe ben je erop gekomen om te denken van, nou, weet je, vind je het radio maken, doe je dat al een tijdje? Hoe werkt dat?
4: Radio maken doe ik al vanaf 2010. Ik ben begonnen bij de ziekenomroep, Flevo Ziekenhuis. En daar zijn we, met mijn vrouw zijn we begonnen daar om het oude top 40, dat mag ik ook niet zeggen, top 40.
1: Ja, voor mij wel.
4: Voor jullie wel? Oké. Okay. Ja. En dan hebben we een oude top 40 van de jaren 60, 70, 80 draaiden we toen. En met wat nieuws erbij uit die jaren. En op een gegeven moment hebben we een zanger uitgenodigd. Die ging ook live zingen. Nou, dat vonden we zo leuk. En op een gegeven moment liep het uit de hand. Er kwamen bekende artiesten kwamen naar de studio toe. En het ziekenhuis vond het niet zo leuk. Want
0: de intensive care afdeling had er last van.
4: Nee, je was natuurlijk... Er moeten een aantal luisteraars moeten ook opgehoogd worden. Hè? Ja. Dan moet je meer licentie betalen.
0: Ah.
4: Dus hij was al een keer geklapt, de streamer. Dus daar hadden we zoveel luisteraars, dat het kon er niet meer aan.
0: Oké, dus ja, dan lag het ziekenhuis lag plat, letterlijk en figuurlijk.
4: Ja, ja.
0: En toen?
4: En toen daarna zijn we gevraagd door Omroep Almere. En daar dus hebben we het voorgezet met ook artiesten uitnodigen. En daar zijn we ook vorig jaar begonnen met Woorden van Liefde. Dat is een soort candlelight-programma. En dat, we hebben een dichteres hebben we via ontmoet. En toen hebben we haar gevraagd, lijkt je het niet leuk om bij ons gedichten voor te lezen? Nou, dat vond ze. Ze hebben nog een hele oude... schrijfmachine. Dat je echt dat tikken nog hoort.
2: En ja, daar was werk nog, weet je nog? Toen we nog samenwerkten.
0: René, een beetje van... ja, René, een beetje dit.
4: Ja, ja helemaal.
0: Ja, dat is candlelight, hè?
4: Dat is candlelight,
0: hè? De echte candlelight.
4: Ja.
0: Als je dit nou hoort, komt er gelijk een liefdesgedicht bij je naar boven?
4: Ja, dan krijg ik allemaal koude rillingen op mijn hele rug.
0: Oh, wauw. Jij. Jij die elke avond op mij wacht. Dus zo ging het
2: toch. Wat nog grappig. Ik ben
0: Jan Veen was dat, hè? Die deed dat toch zo?
4: Ja.
0: Jij
2: zat natuurlijk bij de ziekenomroep, hè? Maar we maken alle drie radio. Eigenlijk zijn we radiologen.
4: Radiologen? Ja, radiologen, ja.
0: Of niet? Nee, ik lieg niet.
4: Ja, we zijn radiologen.
2: Je hebt gynaecologen. Ze liegen allemaal.
0: Ja, radiologen.
2: Alles eindigt op loog.
0: Ja. Wij zijn radiologen.
2: Wij zijn eigenlijk radiologen.
0: Ja. Nee, ik vind dat maar goed.
4: Dat was ook een aparte afdeling met het ziekenhuis.
0: Precies, ja.
4: Ze zijn wel groot. Radio en... Oh, ik vond het
0: heel
4: klein.
0: Ja, precies. En daar zat jij.
4: Daar zit ik, ja.
0: Maar goed, toen dacht je van, ik ga een keer voor mezelf beginnen, want dat lijkt me ook leuk.
4: Ja, dat leek me ook leuk.
0: Ja.
4: En zo is het gegaan. Het is een beetje uitgelopen. Ik dacht dat ik iedereen zat te zeuren van, wanneer ga je uitzenden? En toen dacht ik van vorig jaar, nou, dat zal ongeveer februari worden.
0: Ik dacht, dat doen we even.
4: Dat doen we even.
0: Ja.
4: Maar er kwam heel wat bij kijken en... Ook, je kan niet zomaar beginnen. Je moet ook alles uittesten. Maar we zijn nu...
0: En een draadje hier en een draadje daar. Ja.
2: En heb je er ook vergunningen voor nodig? Voor dat soort dingen?
4: Je moet wel een licentie aanvragen.
2: Nou ja.
4: Bij Buma Stemra.
2: Buma Stemra,
4: ja.
0: Ja. Ja. Dat je alles mag draaien natuurlijk.
4: Alles mag draaien, ja.
0: En ja, daar zou je voor moeten betalen natuurlijk. Want in Nederland betaal je overal voor.
4: Ja. Daar moet je voor betalen, ja. Ja.
0: Is dat dan eenmalig een bedrag of is dat maandelijk?
4: Nee, het is een maandelijks bedrag.
0: Oké. Okay. Ja.
4: En dat hangt af van een aantal luisteraars wat je hebt. Hè? Dus tot de eerste 100 is het al iets van 35 euro per maand. Boven de 100 is het een 65.
0: Maar wie meet dat dan? Meten zij dat dan of meet jij dat?
4: Hun kunnen dat ook meten.
0: Oh. Ik ben wel benieuwd hoeveel wij luisteraars dan hebben en hoeveel ze voor ons moeten
4: maar
0: betalen.
4: Ik heb ook een programmaatje. Daar kan ik, zie ik een tekst bovenin. Dan zie ik een aantal luisteraars wat ingelogd is.
0: Oh, wat grappig.
4: Ja.
0: Ik denk dat wij een keer moeten gaan kijken bij René.
2: Ja.
4: Ja, jullie zijn...
0: Gaan we daar een keer een uitzending maken? Maandagavond live, maar dan bij in Almere. Maandagavond Almere.
4: Ja, ja dat lijkt me een goed idee.
0: Of dinsdagavond Almere, of donderdagavond Almere, donderdagavond Almere, weet ik veel wat.
4: Dat lijkt me heel leuk, ja.
0: Ja. Mag, je zegt, je bent nu nog steeds proefuitzendingen aan het maken dan. Ja. Wanneer denk je echt online te gaan?
4: Ja, ik ga geen datum noemen. Want dan krijg ik weer van iedereen van... Ja, kan ik, je bent begonnen, kan ik komen?
2: Ja.
4: Dus nou, ik denk, ik vermoed... Ik denk, nou, zeg maar... anderhalve maand, twee maanden. Dat ik echt live ga.
0: Dus laten we zeggen 1 september.
4: Ja.
0: Dat is een streefdatum 1 september.
2: Ja.
0: Lijkt me hartstikke leuke datum. Waarom, weet ik niet. Ik weet niet eens wat voor dag het valt, maar goed. Maakt allemaal niet.
4: Ja,
0: en wat voor programma's ga je maken?
4: Nou, gaan we eerst... één keer de maand, wat ik net zei, dat is het programma Woordenverliefde. En dan komt die dichteres komt ook elke maand naar de studio toe. En dat gaan we dan op zaterdagmiddag doen. En ook zaterdagmiddag hebben we het programma Flevo Weekend Show geeft talenten een podium. Er kunnen jonge talenten die op een hoger podium willen komen. Kunnen ze eerst bij ons kunnen ze live zingen, kunnen ze echt oefenen.
0: En je hebt daar ook echt wel ruimte voor dat live artiesten kunnen zingen bij jou?
4: Ik heb een kleine ruimte, daar kan één zanger of één zanger in.
0: Ja, precies.
4: Niet een heel band.
0: Niet een hele band. Zo,
2: met een koor.
0: Drie gitaristen. In,
4: ik heb wel iemand heeft ze aangemeld. Die zei van, kan ik een keer bij jou live zingen? Ja, ik zei van, dat is prima. Ja, ik heb nog 7 man bandleden.
0: Ja, maar die kunnen beneden in de voortuin wachten.
4: Die mogen in de tuin...
0: ja. Die kunnen
2: daar ook wel gaat. Nou, 3-4 man heb je ook wel gehad. 4-5 man zelfs wel eens.
0: Ja, maar dat is wel lastig.
2: Hier heb je iets meer ruimte natuurlijk.
0: Je hebt hier meer ruimte. Ja, het zijn ook wel praatmicrofoons. Dus, maar goed, het geluid komt niet altijd heel goed over. Maar ja, het is voor een podium is het wel leuk om te starten.
4: Ja.
0: Maar dus vooral de zaterdag wordt dan de uitzenddag.
4: Ja, dat was ons de uitzenddag. En er heeft ook al iemand zich aangemeld. Die woont in Almere en die wil een jongerenprogramma doen.
0: Dus, oh, wat leuk.
4: Die gaat een heel... zeg maar, gaat alles opstellen van wat hij van plan is. Zo'n draaiboek gaat hij mij toesturen. En dan wil hij op de maandagavond een jongerenprogramma maken.
0: Nou, jammer. Wij kunnen dus niet op maandagavond.
2: Nee.
0: Dat is dan jammer.
4: Nou, nee, goed. Dan wordt het dinsdagavond live.
2: Heb het over jongeren.
0: Ja, maar wij kunnen dan op een andere... Kijk, hij komt ons wegkopen hier, heeft hij net verteld. Dus ik weet niet hoeveel...
2: Nee, maar we kunnen ook
0: de
2: dinsdagavond.
0: Ja, of de woensdagavond.
2: Woensdagavond live, of woensdagavond live. Ja. Maakt even niet uit.
0: Nee, woensdagavond live. Lijkt me ook wel een break de week ook zo leuk.
2: Ja, daarom.
0: Maar goed, dan gaan we het ooit nog eens wel eens een keer op hebben. En zoek je nog mensen die willen presenteren? Of zeg je van, nou, rustig aan?
4: Nou, even rustig aan. Er zijn al een aantal die zich aangeboden hebben. Ik moet eventjes kijken hoe dat ingedeeld moet worden.
0: Ja, want het is wel bij jou op je zolderkamertje.
4: Ja.
0: Dus als mensen een programma hebben, dan zit jij beneden... Lang leven de liefde te kijken of weet ik wat, breakfast, iets. En dan komen die mensen gewoon...
4: De bondgenoten of zo.
0: Ja, precies. En dan komen die mensen gewoon even in jouw kamertje.
4: Nee, dat gaat allemaal op afstand.
0: Oh, oké. Okay.
4: Dus er zijn ook radio-dj's die... thuis een studio hebben. En dan kunnen ze inloggen bij mij. En dan kunnen ze bij mij uitgezonden.
0: Kunnen ze zo,
4: of ze maken opnames. En dan dat ik die opnames de volgende dag draai.
0: Dat is leuk. En wat is dan eigenlijk... waar sta je dan over 5 jaar?
4: Ik denk dat ik hiernaast opkoop.
0: Ja, Omroep Flevoland. Die koop jij op.
1: Die koop ik op, ja.
0: Ja, nee, je mag druk, je moet groot dromen. Dus dan,
1: nou ja, uiteraard. Ja.
0: Wordt het dan Omroep René of blijft het wel Omroep Flevoland?
4: Nou, dan moet ik even kijken.
0: Je wil niet naar Q-Music of naar 538 of zo?
4: Ja, wat nog niet in het vat zit, kan altijd komen, hè?
0: Ja, precies.
4: Dat weet je niet.
0: We zijn er in 2 ton in een Tesla, hè? Dan, ja, dan doen, ja. Daar doen we het voor. Toch? Jij, jij niet meer, hè?
5: Ik wil geen Tesla. Ik houd die 2 ton niet. Ik heb belasting betalen voor liter.
0: Ja, dat is waar. Ja, dan doen we het zwart.
5: Allemaal scheel.
0: Doen we het zwart.
4: Nee, mocht er iets langskomen, dan wat ik niet verwacht.
5: Dat gaat overal voor.
4: Nee, dan ga ik niet meer.
0: We hebben de leeftijd op een gegeven moment niet meer voor, hè?
4: Nee,
5: nee, dat snap ik.
0: Je boven de 35 bent, ben je oud tegenwoordig? Oh nee, nee, niet meer.
4: Ik ben je oud, ja.
0: 50 is het nu in 30.
4: Ook al, ik ben ook al 86. Ik bedoel 68.
0: Oh, ben je 68?
4: Ja. Ik heb het weer omgedraaid, ja.
0: Ja,
5: nou, dat ging het ook net om.
0: Ook de leeftijd.
5: Ja, ben ik 87, ben ik 68.
0: En dat is dan toch de leeftijd.
5: Dan een keer merk ik jou.
0: Ja, dat geeft allemaal niet. Nou, leuk René, in ieder geval. We wensen je heel veel succes. Blijf lekker vanavond bij ons.
5: Ja.
0: En dan gaan we gewoon straks over alle verder dingen praten over niks. Meestal is ons programma, praten we meestal over niks.
4: Ja, als er nog iets er binnen schiet, dan vertel ik het straks weer.
5: We zijn radiologen, we liegen altijd. Oh.

0: MJ Cole, Crazy Love. En daarvoor nog Shakira en Burna Boy en Dai. En dan komen alle wereldsterren van het voetbal weer langs. Namelijk, dat zingt ze er gewoon helemaal dwars. Ze zingt alle sterren. Ja. Hartstikke leuk, toch? Vind je het leuk?
1: Hartstikke leuk.
0: Hartstikke leuk.
2: Lelystad, bij maandagavond
0: live. Ja, want hij komt, en dan hebben we het niet over de goede zin, maar Lelystad wil aan de Koningsdag 2027 niet meer geld uitgeven dan voorgangers. Want zoals we weten, de koning komt naar Lelystad, want hij viert zijn 60ste verjaardag samen met Lelystad, die ook 60 jaar geworden is. En de kosten voor Koningsdag 2027 in Lelystad met een bezoek van de koninklijke familie moet beperkt blijven tot 3 miljoen euro. Jawel, dat zegt de gemeente Lelystad. Dokkum en Doetinchem gaven dit bedrag ook uit bij Koningsdagvieringen in de gemeente de afgelopen jaren. En Lelystad kreeg namelijk te horen dat koning Willem-Alexander op 27 april volgend jaar zijn verjaardag in deze plaats wil vieren. De provinciehoofdstad had eerder samen met de provincie interesse in de viering getoond via een brief. Ik weet, wie schrijft die brief? Dan is dat dan de burgemeester? Dat denk ik wel. Om een evenement te houden dat bij de grootte van Lelystad past, schat de gemeente de totale begroting op zo'n 3 miljoen euro. Het college van BNW komt later dit jaar met een voorstel aan de gemeenteraad. Omdat zowel Lelystad als Flevoland interesse hebben getoond, overweegt de provincie ook de portemonnee te trekken. En daarnaast moet ondersteuning volgen in de organisatie. Hoe de viering in Lelystad precies eruit komt te zien, moet in de loop van september duidelijk worden. Wat wel al bekend is, dat er een samenwerking komt met het bedrijfsleven. En er is ook een e-mailadres geopend, jawel. En dat e-mailadres dat heet koningsdag2027@lelystad.nl. Daar kan je al je ideeën, al je wensen kan je daarin toesturen. En dan gaat de gemeente gaat een clubje oprichten van wijze mensen die hierover gaan beslissen.
1: Oké, maar als je jarig bent, moet je toch trageren?
0: Dus jij zegt, hij moet het zelf bepalen. Ja, nee, goed. Ik kom uit een familie waar ze gewoon niet koningsgezind zijn. En die zeiden dit als eerste.
1: Ik ben wel koningsgezind.
0: Ik kom uit mijn omgeving die zegt dan van, als ik een verjaardag vier, nodig ik mensen uit, trakteer ik en betaal ik alles. Ja. Dus hij ook.
1: Dus daar begon ik over, ja.
0: Ja. Nou ja, goed. Ik vind het prima wie het betaalt. Ik denk dat het wel goed. Je hebt altijd weer van die azijnpissers natuurlijk.
1: Ja.
0: Want het is wel een bedrag, hè? 3 miljoen euro in voor één dag iets.
1: Kost een treinkaartje zoveel hier.
0: Hij kan gewoon een Lelystad Airport landen, toch?
1: Ja, hij heeft een eigen vliegtuig.
0: Ja, maar ik denk niet dat die zo groot die pas staat, denk ik niet of zo. Nee, maar ik vind wel
1: hij neemt zijn familie mee.
0: Nou, hij neemt dat hele gevolg natuurlijk mee. Dus, nee, ik vind het een leuk iets.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ik vind het belangrijk voor Lelystad / Flevoland dat er toch aandacht aan besteed wordt. Ik had wel een leuk idee trouwens. Hij wordt 60.
1: Ja.
0: Lelystad wordt 60. Ja. En alle mensen die volgend jaar 60 worden en woonachtig zijn in Lelystad.
1: Hoe oud ben jij?
0: Mogen ook komen op zijn feestje.
1: Ja, hoe oud ben jij?
0: Ik word volgend jaar ook 60.
1: Ik was er bang voor.
0: Ja.
1: Ik was er bang voor.
0: Maar ik vind het wel een leuk idee.
1: Ja.
0: Ik weet, en hij is een maand na mij jarig.
1: Of alle mensen die al 60 geweest zijn.
0: Nee, dat is niet meer leuk. Dat is niet meer leuk. Nee, maar ik dacht van, hij is namelijk 27 april en ik ben 28 maart. Dus hij is een maand na mij geboren.
1: Oh.
0: Dus ik ben een maand ouder.
1: Dat telt toch niet?
0: Hij verdient alleen niet meer.
1: Dezelfde dag jarig.
3: Maar ook dezelfde dag.
0: Dat is nog leuker, maar goed, dan blijven er in. Die komen niet heel veel mensen, denk ik. Maar goed, dat maakt niet uit. Wat vinden jullie ervan, heren, dat hij naar Lelystad komt?
1: Ik vind het hartstikke leuk.
0: Maar ja, goed,
1: eigenlijk is wat positief. Mensen altijd zo negatief over. Ook de Lelystad is zo negatief over hun eigen stad. Hè? Als je dat soms hoort, jongens, doe eens normaal. We wonen hier hartstikke fijn. Zeker als je uit volksbuurten komt, zoals ik uit de Jordaan kom, uit Amsterdam, dan is dit toch een paleis waar je woont.
0: Zeker weten.
1: Eromheen. Ik had niet eens een bed, zo. De kinderen sliepen op één kamer, binnen boven elkaar. Hier aan zijn eigen kamer, alles hebben ze zelf. Ja, jongens, wees toch blij dat ik hier woont.
0: Nou ja, het is ook natuurlijk wel de omgeving, hè, met die aanslagen, met die brandbommen, met twee auto's in de fik gestoken.
1: Ja, in elke stad.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik denk altijd van, als ik me niet meer fijn voel in mijn wijk of in mijn plaats, dan zou ik zeggen, nou, ik ga ergens anders wonen.
1: Ja. Ook dat. Ja, maar het gebeurt toch overal. Ik bedoel, er is Lelystad geen uitzondering in. Maar het is altijd, sinds ik woon hier 51 jaar, er is altijd negativiteit geweest. Altijd.
0: Nou ja, ik denk dat 40 negatief is en 60 positief, denk ik. Maar goed, als je Facebook...
1: Dat is toch wel veel.
0: Je hebt altijd van die toetsenbordridders die altijd vanuit een toetsenbord altijd negatief zijn.
1: Altijd negatief zijn, ja.
4: Maar dat is al jaren terug, was het altijd... Lelystad was negatief en Almere was positief. Maar ik denk dat de rollen nu om gaan draaien.
1: Ja, Almere wordt ook steeds negatiever, hoor.
4: Met steeds negatiever,
1: ja.
0: Nou, maar hoe kan dat, hè?
4: Zelfs ik ben er negatief over.
0: Ja? Ja, maar waar ben je dan precies negatief over? De buurt die achteruit hoort?
4: Nou, hoe het, ja, hoe het allemaal achteruit gaat.
0: Ja.
1: Nou, hier maar is het voornamelijk het winkelcentrum. Mensen klagen hier altijd over. Je hebt hier geen winkelcentrum. Ja. Er staan nog een paar winkeltjes. Er is allemaal dicht, weet je wel. Ja. Echt, alle grote winkels die hier gezeten hebben, zijn allemaal weg. Hier klagen ze het meest over het winkelcentrum.
0: Ja, maar ja, dan denk ik, luister. Ik praat even voor mezelf. En ik denk dat ik voor 80% van de bevolking praat. Wat bestellen we allemaal niet online? Bij bij bol.com, bij Temu, bij weet ik van wat allemaal voor winkels. Ik bedoel, als ik het vanavond nog voor 11 uur bestel, heb ik het gewoon morgen. Hoef ik niet de deur uit.
1: Nee, ik ben het helemaal met je eens. Maar dat speelt in elke stad natuurlijk.
0: Ja, ik denk wel dat we het aantrekkelijker kunnen maken natuurlijk.
1: Kijk, als je in Almere komt, dan hebben ze nog een leuk winkelcentrum. Winkelstraten waar je daarheen kan lopen, waar je alles wat te koop is. Dat is hier niet. Nou wonen daar wat 240.000 mensen, geloof ik. Bij ons
0: nou, iets meer.
1: Ja, nee, dat is natuurlijk ook een verschil. Maar hier is helemaal niks meer.
0: Nee, maar goed, er zijn wat opties met die leegstaande panden. Omdat gewoon, nou ja, doen er van die marktjes in, weet je. Ja. Dat je verschillende dingen kan kopen misschien. Ja, ja, en die eurowinkels heb je nu natuurlijk. Hè, dat je voor een euro een jaar lang die winkel kan huren. Ik denk, ja, dat zijn wel goede initiatieven. Ja. Alleen dan moeten wij wel onder de deur uit om daar wat te gaan kopen. Ja. Want anders gaan die winkels het ook niet volhouden.
1: Nee, oké, maar wij bestellen allemaal heel veel dingen via internet. Maar ik ga ook het winkelcentrum in. Ik vind het ook leuk om daar te lopen en een winkeltje in te gaan. Vind ik ook leuk.
0: Ja, denk je, ja.
1: Ja, toch?
4: Maar zijn er zoveel winkels gesloten?
1: Ja, hier.
0: Maar heel veel winkels weg. Nou, en wel de winkels die er zijn vaak kappers of telefoonwinkels of nagelstudio's of weet ik veel wat allemaal. Dus en dat is wel jammer. Ja. Maar ja, weet je, ik denk ook dat we het zelf doen. En ik vind ook die rotzooi die er dan ligt. Het zijn de mensen die dat neergooien. Het is niet de gemeente. Het is niet, weet ik wat. De mensen gooien zelf die troep op straat.
1: Zie je met die ondergrondse contact.
0: Oh man, dat is een drama.
1: Is dat bij jullie ook? Dat is hier
0: echt
1: vreselijk. Maar dat is in Amsterdam. Dat is al zoveel jaar daar ook.
0: Arnhem, Almere.
1: Iedereen zei van dat willen we niet. Maar ze hebben het toch weer gedaan. En dan zie je het overal. Je ziet het overal.
0: Ja, maar dan denk ik ook dat is de mens. Hè, want
1: maar het heeft niks te maken met goedkoop of dure wijk. In dure wijk ligt het er ook.
0: Ja, bij mij ligt het ook hoor.
1: Ligt het ook allemaal.
0: Ligt het ook gewoon. En dan denk ik van de mensen komen langs en gooien het eruit. En kijk, ik loop met mijn zakje en denk, oh vol. Nou, dan heb ik hem mee naar huis. En dan zet ik hem even in de schuur. En dan ga ik morgen weer terug.
4: Ja, ja.
0: Maar het zijn de mensen die doen. Hè. Dan kunnen ze de gemeente moet meer langskomen. Die moet meer leger. Dan denk ik, ja, maar als wij blijven flikkeren. Dan...
1: Maar ik weet, toen ik hier ging, ik kreeg een folder in de bus. Lelystad, ik had er nog nooit van gehoord. Ik denk, nou leuk. Ga eens kijken daar. Want heel veel Amsterdammers, waar ik vandaan kwam, het West. Jordaan en West, die gingen allemaal naar Purmerend en Horen, weet je.
4: Ja, ja.
1: Die ga ik niet naartoe. Het is allemaal Amsterdammers, denk ik, daar, weet je. Want toen ging ik hier naartoe, maar je was alleen maar Amsterdammers. Ja. Maar die kwamen weer uit Amsterdam-Oost vandaan allemaal, weet je.
0: In Almere. Almere is ook heel veel Amsterdammers.
1: Ja, maar dat is daarna gekomen nog.
0: Tot zover weer even. De koning in 2027.

0: Jammer dat jullie niet meedoen.
1: Nee. Zak er maar broek vanaf.
0: Rutger van Mannenveld.
1: Dat is toch een dertig, was dat?
0: Dat was Raymond.
1: Oh, dat was Raymond. Maar.
0: Oh, Raymond.
1: Die zingt die ook op.
0: Hij heeft eindelijk zijn hit te pakken na 33 jaar in het vak. Nee, weet ik veel.
1: Hij heeft niet met pijltjes gegooid.
0: Nou ja, nee, nu zeker niet met pijltjes gegooid. Nee, ja, hij heeft wel met zijn pijltjes gegooid. Maar, en daarvoor hoorde hij nog Spargo, een goeie ouwe van de UME. Maar Rutger van Bannenveld en zwoele zomernachten, hartstikke leuk.
1: Ik kwam uit de Spedammerstraat vroeger.
0: Oké.
1: Okay. Amsterdam.
0: Maar ik kijk op den klok, 20:53. En we gaan straks afsluiten met Elton John Sacrifice. Nou, en die duurt bijna 5 minuten. Dus het zit erop.
1: Het zit erop, hè?
0: De eerste uitzending alweer na. Het is na 5 weken vakantie.
1: Ja, maar het is wel weer hard gegaan.
0: Ik ben alweer op vakantie toe eigenlijk. Ja. Als ik met jou hier zou zitten. Jij hebt het niet meteen dat je
1: nee,
0: denkt...
1: Nee, joh. We hebben volgende week wat gasten weer. Onder andere Koosje van Funnel, mag ik nu.
0: Oh, praatje met een plaatje. Wat gezellig.
1: Met een praatje. En ik kom er nog 2, maar die moeten nog even antwoord geven bij me. Maar dat komt allemaal goed.
0: Vond je het wel weer leuk? Je moet er nog een minuut vol lullen. Dus.
1: Ja, nee, ik vond het wel gezellig vanavond alweer.
0: Ja, vond je het weer gezellig?
1: Ja.
0: En René, gezien jouw uitzending ook een beetje zo eruit... met dat slapgehouden hoeren en de tussendoor muziek?
2: Ik ben bang voor wel, ja.
0: Ja, ja. Ja, behalve als natuurlijk die van dat...
2: Candlelight, ja.
0: Jij.
2: Dat gaat heel zwoel natuurlijk.
1: Gaat heel zwoel.
0: Jij ligt nog steeds naast mij.
1: Ja. Ja. En we hebben op dinsdagavond de dichters, de dijkdichters.
2: Dijkdichters.
1: Ja, die heet het zo.
0: Het heet zo, de dijkdichters.
1: Ja, ja. Die dijkdichters.
0: Omdat we bij een dijk wonen, denk ik. Toch?
2: Ik denk het ook, ja.
1: Achter de dijk.
2: Maar jullie zijn een keer van harte welkom.
1: Nou, gaan we doen.
0: Jazeker. Nee, als jij een keer online bent, komen wij gewoon onze eigen show daar maken samen met jou. Wij zijn gast bij jou dan.
2: Ja, als de camera's er staan, jullie moeten natuurlijk wel in beeld, hè?
0: Jazeker. Nou, in beeld zijn is op zich niet zo erg, want wij zitten smiddags om 4 uur in de spink op maandag. Want anders redden we het niet, natuurlijk.
2: Ja.
1: Zijn hoofdklimmen.
2: Dat heb ik al begrepen, ja.
1: Zijn hoofdklimmen nogal.
0: We moeten even langs de visagie en kledingadviezen krijgen.
2: We
0: trekken er niks van aan, maar het zijn wel adviezen wat ze geven.
1: Ja.
0: Volgende week zijn we er weer.
1: Ja.
0: Met in ieder geval. En wil jij nou ook een keer komen vertellen over je clubje of over je nieuwe baan of over weet ik veel wat allemaal?

0: Alles mag. Oh nee, politieke partijen. Dat mag niet.
1: Oh nee.
0: Krijgen we daar weer last van.
1: Ruzie met de baas.
0: Ja. Krijgen we ruzie. Ja. Tot zover maandagavond live. We zeggen tot volgende week.
2: Volgende week. Zo, en nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht. En snaveltjes ook dicht. Slaap lekker.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne...

0: wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Het Hongaarse parlement heeft met een grote meerderheid ingestemd met een grondwetswijziging waarmee president Szójok kan worden afgezet. Premier Magyar wil met het afzetten van Szójok de invloed van oud-premier Orbán terugdringen. In Hongarije heeft de president vooral een ceremoniële rol, maar hij kan wel een veto tegen wetten uitspreken. In Duitsland heeft een Irakese man van 45 levenslang gekregen voor het uitbuiten en verkrachten van twee Yezidi-meisjes in Irak. Zijn ex van 30 moet 9,5 jaar de cel in. De twee sloten zich in 2015 in Irak aan bij de terreurorganisatie. Ze kochten de meisjes als slaven toen ze 5 en 12 jaar waren. Vervolgens werden die verkracht, mishandeld en gedwongen om huishoudelijk werk te doen. IS vermoordde in Irak duizenden Yezidis, een Koerdische minderheid. Een Vlaamse vrouw van 30 heeft na een reis in Egypte per ongeluk een 5-streep schorpioen mee naar huis genomen. Omdat het giftige dier haar had gebeten, had ze het in een doosje gestopt en bij zich gehouden. In het ziekenhuis kreeg ze antigif. Daarna vergat ze de schorpioen. Toen ze na haar vakantie thuis kwam in Leuven, bleek het dier nog in haar handtas te zitten. De schorpioen is naar een opvang gebracht. Het weer, het is nog lang warm vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: De

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Bij een schietpartij op

0: straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Wat er aan de schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord vooraf ging, is niet bekend. Een vrouw van 56 uit Kamerik is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het uitbijten van een kwetsbare jonge vrouw. Zij moest ruim 11 jaar lang lange dagen werken in de paardenstallen van de vrouw, zonder dat zij salaris kreeg. Ook werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Het weer. Vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon. Er waait een matige noordoostenwind. En het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten Coalitie van Bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekend. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij op straat. Hij is met onbekend

0: en de verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt. Bij de schietpartij raakte een kogel ook een ruit van een bus. Daar zaten op dat moment 10 mensen in, maar niemand in de bus raakte gewond. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Peser, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer vannacht is het droog en zijn er opklaringen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, er waait een matige noordoostenwind. En het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft president Jette gezegd na een bijeenkomst in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekendgemaakt. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is een deel van de A6, de autoroute du Soleil, dicht. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft één verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Meer dan 100.000 Noren hebben in de hoofdstad Oslo hun nationale voetbalelftal onthaald. De voetballers kwamen vandaag terug op eigen bodem na hun uitschakeling in de kwartfinale tegen Engeland. Toch was de trots er niet minder om in Noorwegen. Het was voor het eerst dat de Noren de kwartfinale op een WK haalden.

0: De voetballers werden in een open bus door Oslo gereden naar het paleis, waar het team door koning Harald en zijn familie werd ontvangen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn twee loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Volgens haar gebruikte Trump een rechtszaak tegen de fiscus om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De schikking die daaruit voortkwam was volgens de rechter bedoeld om belastingbescherming voor Trump en financiële voordelen voor zijn bondgenoten te presenteren als de uitkomst van een legitiem juridisch proces. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Welkom. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. Dit is deze week de Radio

nacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM en op alle digitale providers.